0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang deep in the dark. Blijf wakker.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf zal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang, deep in the dark. Blijf wakker.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Open dag Imkersvereniging Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer heeft in 2050 ruim 72.000 laadpunten nodig. Haarlemmermeer heeft in 2050 naar verwachting meer dan 72.000 laadpunten nodig als alle voertuigen elektrisch rijden. Dat blijkt uit een prognose van kenniscentrum iLaadNL. Eind 2025 telde de gemeente ruim 12.600 laadpunten. In 2030 moeten er dat al bijna 32.000 zijn. Vooral bij kantoren zal het aantal laadpunten sterk toenemen. Tegelijk groeit ook de vraag naar elektriciteit fors. Het stroomverbruik voor elektrisch vervoer stijgt volgens de prognose van 57 miljoen naar 788 miljoen kilowattuur per jaar. Volgens onderzoekers zijn daarom grote investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet noodzakelijk. Tijdens de nationale bijentelling in april bleek dat sommige wilde bijensoorten zoals de metselbij het goed doen. Andere bestuivers, waaronder hommels, hebben het juist steeds moeilijker door minder bloemen en geschikte leefplekken. Bij de Imkersvereniging Haarlemmermeer in Krukjes wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan voorlichting over het belang van bijen voor natuur- en voedselvoorziening. Imkers vertellen daar onder meer over het leven in een bijenvolk, het maken van honing en bedreigingen zoals de Aziatische horenaar. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk bloemen, insectenhotels en onbespoten planten zijn voor wilde bijen. Belangstellenden kunnen tijdens het openhuis op 20 juni van 11 tot 4 uur een kijkje nemen aan de Spieringweg 710 in Krukjes. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeenteraad moet advies geven over Mercatorplan en bouw nieuwe school buitenplaats Nassau Park gestart. In Hoofddorp Zuid is de bouw gestart van buitenplaats Nassau Park. De nieuwe school biedt straks onderwijs en kinderopvang onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De school komt in een wijk waar de afgelopen jaren veel woningen zijn gebouwd en steeds meer gezinnen zijn komen wonen. De start van de bouw werd feestelijk gevierd met leerlingen en wethouder Marjolein Steffens van de Water. Kinderen mochten symbolisch meehelpen door een paaltje in de grond te slaan en hun naam op een heipaal te schrijven. Het gebouw voldoet aan de eisen van frisse scholen en krijgt ook een gymzaal voor gebruik door de wijk. De bestuursrechter heeft bepaald dat het college de gemeenteraad alsnog moet betrekken bij het nieuwbouwproject Mercator in Nieuw-Vennep. Volgens de rechter had de raad advies moeten geven voordat een vergunning werd verleend. De gemeente krijgt 2 maanden de tijd om dit gebrek te herstellen. Mercator maakt deel uit van de ontwikkeling van de nieuwe kom. Het plan omvat winkels, een parkeergarage en 81 appartementen in het centrum van Nieuw-Vennep. Omwonenden en ondernemers hebben bezwaren tegen het project. Zij vrezen parkeerproblemen, extra verkeersdrukte en meer concurrentie voor bestaande supermarkten. Over die inhoudelijke bezwaren heeft de rechter nog geen oordeel gegeven. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van The Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Dunja Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zomerhit van 1993, What's Up, voor Van Amblans.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, warm welkom bij Meer Wakker. Deze vrije zondag 14 juni 2026. Mooi weekie, wisselvallig weekie qua weer, dat wel. Maar goed, hè. Het zal wel beter gaan worden. Alle voorspellingen wijzen erop dat het volgend weekend echt dik naar de 30 graden gaat. Dus ja, daar moeten we ons maar eventjes op voorbereiden. Op dat soort mooie momenten. Dus nu nog eventjes van genieten van het feit dat je niet iedere dag de tuin hoeft te sproeien. Dat doet de natuur voor jou. Wat gaan we doen in de show? Muziek draaien. Dat is het dus recept voor de zondagmorgen met muziek onderweg van onder andere Spandu Ballet. En ook Sam Nieu komt eraan. En dit is Bob Sinclair. World Hold On.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

80's classic, Spandau Ballet, True op Meer Radio. Samnio daarvoor nog en Bob Sinclair, World Hold On. Dit is Meer Wakker, met onderweg Maroon 5, One More Night naar Dire Straits en de Sultans of Swing.

0: Maroon 5, One More Night. Op meer radio, daarvoor hoor je Dire Straits, Shoulders of Swing, Dit is meer wakker. Melee onderweg, Eendags Vliegje 2008, Built to Last en All Saints Never Ever. Na het meer nieuwsoverzicht.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Open dag Imkersvereniging Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer heeft in 2050 ruim 72.000 laadpunten nodig. Haarlemmermeer heeft in 2050 naar verwachting meer dan 72.000 laadpunten nodig als alle voertuigen elektrisch rijden. Dat blijkt uit een prognose van kenniscentrum iLaadNL. Eind 2025 telde de gemeente ruim 12.600 laadpunten. In 2030 moeten er dat al bijna 32.000 zijn. Vooral bij kantoren zal het aantal laadpunten sterk toenemen. Tegelijk groeit ook de vraag naar elektriciteit fors. Het stroomverbruik voor elektrisch vervoer stijgt volgens de prognose van 57 miljoen naar 788 miljoen kilowattuur per jaar. Volgens onderzoekers zijn daarom grote investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet noodzakelijk. Tijdens de nationale bijentelling in april bleek dat sommige wilde bijensoorten zoals de metselbij het goed doen. Andere bestuivers, waaronder hommels, hebben het juist steeds moeilijker door minder bloemen en geschikte leefplekken. Bij de Imkersvereniging Haarlemmermeer in Krukjes wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan voorlichting over het belang van bijen voor natuur- en voedselvoorziening. Imkers vertellen daar onder meer over het leven in een bijenvolk, het maken van honing en bedreigingen zoals de Aziatische horenaar. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk bloemen, insectenhotels en onbespoten planten zijn voor wilde bijen. Belangstellenden kunnen tijdens het openhuis op 20 juni van 11 tot 4 uur een kijkje nemen aan de Spieringweg 710 in Krukjes. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Ik zei net Eendagsvlieg, maar ze hebben nog een kleiner hitje gescoord. Maar dat is echt een hitje die echt waard is om op dinsdagavond te draaien in Forgotten Faces. Nu doet de zondagmorgen, dan moet ik Evergreens draaien. Dit was 2008, Built to Last, Melee op meer radio. En nu terug naar de 90s voor All Saints.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Hoort het tot de Big Five, deze man. Alex Warren op meer radio. De hit van het jaar 2025. Ordinary. En daarvoor hoorde je nog Queen. Crazy Little Thing Called Love. En All Saints Never Ever. Goedemorgen. Meer wakker. Met Antoon zometeen naar Splits Ends. Message to my girl.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Paul Young. Love of a Common People op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, warm welkom Meer Wakker op deze fraaie zondag 14 juni 2026. Ah, mooi bier komt eraan. Ja, ja, het is een beetje wisselvallig geweest de afgelopen tijd. Maar het gaat de goede kant op. Echt waar, de temperaturen gaan er licht in schieten, werkelijk waar. Ah, eind van deze week. Dat is in ieder geval de voorspelling, dus ik ga me daar maar gewoon aan vasthouden. Ja, mooie vooruitzichten. Wat gaan we nog doen in de show? Muziek draaien. Het reset voor de zondag met muziek van Foo Fighters. Jonas Blue komt eraan. The Edge of Desire. Maar eerst deze Ghost Town Adam Lambert op Meer Radio.

Learn to Fly, Foo Fighters op meer radio. En Jonas Blue hoorde je daarvoor nog. Nieuwe muziek, The Edge of Desire. Adam Lambert, Ghost Town. Dit is meer wakker. Met de koor zometeen naar Hot Chocolate.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kik organiseert Beneficio voor jong talent in Hoofddorp en voorkeursroute voor HOV en zuidelijke ontsluiting verder uitgewerkt. De gemeente werkt een voorkeursvariant uit voor de nieuwe HOV-verbinding in Haarlemmermeer-Zuidwest en de zuidelijke ontsluiting voor autoverkeer. Aan deze keuze gingen onderzoeken en inspraakrondes met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vooraf. Bij de afweging is gekeken naar bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, woningbouw en veel meer. De voorkeursvariant wordt nu uitgewerkt tot een schetsontwerp. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Daar worden de resultaten van het onderzoek en de voorgenomen keuzes toegelicht. De nieuwe verbindingen zijn nodig vanwege de bouw van ongeveer 20.000 woningen tot 2040. Stichting GIK Haarlemmermeer organiseert op 12 december de Beneficio Make Your Mark in het Zeepunt Theater in Hoofddorp. Jongeren uit Haarlemmermeer krijgen daar de kans hun talent te laten zien aan het publiek en een vakjury. Tijdens de avond zijn optredens te zien op het gebied van muziek, dans en andere podiumkunsten. De opbrengst gaat naar het Adamas Centrum en Hospice Bardo. Vorig jaar werd ruim €5.300 opgehaald. Voorzitter Rens Hogedam licht toe wat het thema dit jaar is.
2: Dit jaar is het Make Your Mark. Dit thema, dat is een heel mooi thema. Want Make Your Mark, daar willen wij echt een statement mee maken. Dus maak jouw plek in de wereld. Druk jouw stempel neer in de Haarlemmermeer, maar ook in de rest van de wereld.
1: Dus vind je het leuk om mee te doen? En ben je tussen de 12 en de 25 jaar, dan kun je je tot 25 oktober aanmelden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

The Groovy Kind of Love van Phil Collins op Meer Radio. Daarvoor Jonas Brothers en het tijdloze Only Human. Een plaat die vorige week uitgebracht had kunnen worden, maar ook 20 jaar geleden. Ja, wat dat betreft is het heel erg moeilijk te plaatsen. Maar goed, het is begin de jaren 20, zullen we maar zeggen. Tot zover mijn bijdrage aan Meer Wakker voor deze week. Zometeen meer compleet tot een uur of 12. Dan kun je weer mooie prijzen winnen. Als je tegen ding weet te raden dan, houd het goed in de gaten. Dit is ILO. Don't Bring Me Down.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begin bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Cars on 45 hoor je hier op Meer Radio.
1: Het is zondagochtend.
0: Goedemorgen.
1: Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: En hoe dan? Goedemorgen, het is 7:10. Dit is Meer Radio. De steekomroep voor de complete regio hier. Met natuurlijk, kans kun je gaan maken om vandaag op een uurtje bowlen voor 6 personen. Kun je lekker gaan naar bowlen hier in Hoofddorp met 5 vriendinnen. En daarbij geef ook een cd'tje weg. En dat is even een dubbel cd van Ancora. Wie? Ancora? Ja, dat is leuk hoor. Wat moet je doen? Ik zend zo meteen 3 aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. En dan kun je kans maken op dat uurtje bowlen voor 6 personen in die leuke cd. Dat en meer omlijst door leuke muziek van lang geleden en het heden. En natuurlijk het laatste lokale nieuws. En we gaan praten met Gerry Holland, onze lokale artiest. Die heeft weer een nieuw cd'tje gemaakt. En die gaan we zo meteen ook draaien natuurlijk. Dat sowieso meer hier op Meer Radio. Ah, lekker, ja. Dit is lang geleden volgens mij. The Real Thing, You To Me Are Everything. Nee, die gaan die andere voor je draaien. Can't get my without you. Meer radio. Goedemorgen. Nou, daar die komen er zo meteen aan. Dus blijf lekker luisteren.

0: op deze zondagmorgen. 14 juni live zitten we vandaag natuurlijk. Ja, lekker dan. Zet al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je ons kunt vertellen welke voorwerp ik kan schrijven in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit nou voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Ja, let goed op, hier komen de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: Ik zorg voor de plantjes, zowel binnen als buiten. Ik zorg voor de plantjes, zowel binnen als buiten, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Binnen werk ik vaak op de vensterbank. Binnen werk ik vaak op de vensterbank, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Buiten kan ik soms wel 15 liter water verplaatsen. Zo. Buiten kan ik soms wel 15 liter water verplaatsen, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik zorg voor de plantjes, zowel binnen als buiten.
1: Aanwijzing 2.
0: Binnen werk ik vaak op de vensterbank. Ja? Waar werk je? Ik werk op de vensterbank.
1: Aanwijzing 3.
0: Buiten kan ik soms wel 15 liter water verplaatsen. Heb je enig idee wat dit zou kunnen zijn? Zou ik zeggen, laat het me even weten. Om te beginnen stuur maar even een mailtje. In je mailbox even openen, een nieuw berichtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Wat is dit? Even een mailtje met in de mail je naam, je telefoonnummer en het antwoord. En dan hoppa, aan studio@meerradio.nl. En dan gaan we ongeveer om 11:45 iemand in de uitzending halen die mag het antwoord geven. En als het goed is, die persoon een uurtje bowlen gewonnen met een leuke CD erbij. Nou, we zien jij erop.

de City op meer radio. Ja, het treinverkeer tussen Hoofddorp en Leiden centraal is weer hervat. Er reden gisteren geen treinen op het traject door een aanrijding. Reizigers moesten omrijden en rekening houden met extra vertraging. Maar gelukkig is dat oud nieuws. Weer een tijdje geleden, als gisteren alweer. Meer radio, ik zei het al, maar kans die prijzen. Mail ons even aan studio@meerradio.nl. Draaien wij Madonna. Papa, don't preach.

0: zoveel hits van Madonna kiezen. Ik denk, ik ga deze gewoon even draaien. Oh ja, even felicitaties vandaag naar Jeroen Kijk in de Verte. Dus de radiopresentator. En natuurlijk, ja, we kennen hem als de voice-over van onder andere B&B voor Liefde. Doet hij hartstikke leuk, hè, die voice-over. Ik vind hem gewoon leuk. Ja, goede stem ook. Jeroen Kijk in de Verte, gefeliciteerd met je verjaardag op deze zondag vandaag. Ja, ja. 14 juni. Even kijken hoor. Even een, even een kleine hint aan mijn collega. Huh?
1: Maurice. Wil je nog koffie, schat?
0: Nou, ik heb dus gekregen nog... doe een cappuccinootje lekker. 10:30. En dan komt hij aan. Nummer 1 geweest is, hè? VOF de Kunst en 1 kopje koffie.

0: aantal weken lang op nummer 1 gestaan. Toen die tijd in de top 40. Wat is dat? Nou, lang geleden. Uit de tijd van de cassettebandjes is dat zeg maar. Ik weet niet of je het gisteren gemerkt hebt. Gisteren was het 13 juni, was het een hele speciale dag namelijk. Gisteren was het namelijk Wereldpoppendag. Ja, dat staat in bescherming hier. Leuk. Iedere tweede zaterdag in juni is het Wereldpoppendag. Deze dag is in het leven geroepen naar aanleiding van een aantal mensen die heel veel poppen verzamelen en heel veel poppenboeken schrijven en lezen. En daarom is het dan, is dat toch maar, Wereldpoppendag was gisteren op 13 juni.
1: Maurice, bedankt.
0: Ja, ik zeg het eventjes. Zometeen de aanwijzing voor Teletings. Zometeen nog die aanwijzing in Spelen mee. Maak kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. Die aanwijzingen die komen zometeen weer aan je voorbij. Eerst daar hebben we Rick James. Hier is

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeenteraad moet advies geven over Mercatorplan en bouw nieuwe school buitenplaats Nassau Park gestart. In Hoofddorp-Zuid is de bouw gestart van buitenplaats Nassau Park. De nieuwe school biedt straks onderwijs en kinderopvang onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De school komt in een wijk waar de afgelopen jaren veel woningen zijn gebouwd en steeds meer gezinnen zijn komen wonen. De start van de bouw werd feestelijk gevierd met leerlingen en wethouder Marjolein Steffens van de Water. Kinderen mochten symbolisch meehelpen door een paaltje in de grond te slaan en hun naam op een heipaal te schrijven. Het gebouw voldoet aan de eisen van frisse scholen en krijgt ook een gymzaal voor gebruik door de wijk. De bestuursrechter heeft bepaald dat het college de gemeenteraad alsnog moet betrekken bij het nieuwbouwproject Mercator in Nieuw-Vennep. Volgens de rechter had de raad advies moeten geven voordat een vergunning werd verleend. De gemeente krijgt 2 maanden de tijd om dit gebrek te herstellen. Mercator maakt deel uit van de ontwikkeling van de nieuwe kom. Het plan omvat winkels, een parkeergarage en 81 appartementen in het centrum van Nieuw-Vennep. Omwonenden en ondernemers hebben bezwaren tegen het project. Zij vrezen parkeerproblemen, extra verkeersdrukte en meer concurrentie voor bestaande supermarkten. Over die inhoudelijke bezwaren heeft de rechter nog geen oordeel gegeven. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.

0: Ja, zondagmorgen 7:30 tijd al je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor de 6 personen. En dan hebben we een cd'tje erbij. Cd'tje, kijk, we hebben Ancora heet die cd. Mooie dubbel cd met leuke muziek. Kortom, wat wil je nou? Wil je het winnen, het uurtje bowlen? Oh, geen probleem, dat mag je heel makkelijk. Heel makkelijk, hij is wel een beetje cryptisch. Ik stel 3 aanwijzingen naar je toe en jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Ja, wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik zorg voor de plantjes, zowel binnen als buiten. Ik zorg voor de plantjes, zowel binnen als buiten, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Binnen werk ik vaak op de vensterbank. Binnen werk ik vaak op de vensterbank is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Buiten kan ik soms wel 15 liter water verplaatsen. Buiten kan ik soms wel 15 liter water verplaatsen, is aanwijzing nummer 3. Wat zou het kunnen zijn? Wat is dit? Ja, waar heb ik het over? Waar babbel ik erover?
1: Aanwijzing 1.
0: Ik zorg voor de plantjes, zowel binnen als buiten. Ja, ik niet hoor. Dat staat op papier.
1: Aanwijzing 2.
0: Binnen werk ik vaak op de vensterbank. Binnen werk ik vaak op de vensterbank.
1: Aanwijzing 3.
0: Nou, denk ik. Buiten kan ik soms wel 15 liter water verplaatsen. Buiten kan ik soms wel 15 liter water verplaatsen. De vraag is, wat is dit? Waar gaat dit over? Heb je enig idee? Je denkt, ja, ik weet wat het is, joh, maar dat is makkelijk. Dan kun je kans maken om te winnen het uurtje bowlen voor 6 personen. Bij Klaus. En ja, dan zou ik zeggen, stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat zou kunnen zijn. Stuur even aan studio@meerradio.nl.

van de Funk om 11:15 op deze zondag 14 juni. Een bijzondere dag. We hebben ook weer een jarige als midden. En deze jarige die viel op door zijn openlijke homoseksualiteit. In de jaren 80 was dat. En hij is een extravagante kledinggedrag. Een man met make-up, een man met oorbellen. Ja, dat was echt... Hoeveel krijgen we nou allemaal? Hij was de radiodisjockey, maar hij is beter bekend onder zijn artiestennaam. En hij is vandaag 65 jaar geworden. Ik heb het over Boy George.

Boy George, vandaag jarig, hij wordt 65 jaar. En dan vraag ik me eigenlijk een beetje af hoe iemand die er met zoveel overheid gelopen, make-up en hele extravagante kleding en make-up en zeg maar een hele raar uitzag vroeger, dat was opvallend. Hoe ziet iemand er nou eruit als hij 65 geworden is? Ik ga straks even een fotootje zoeken. Kijken. Ja, ben benieuwd. Boy George vandaag jarig. Gefeliciteerd, Boy George. In de categorie lokale talenten praten we meteen met collega, met zanger Gerry Holland. Hij is een smartlappenzanger. Hij komt zo in de uitzending. En we gaan natuurlijk zo meteen een nummer van hem draaien. Oh. Dat wordt gezellig. Dit is hij met Tina Turner. We don't need another hero.

even op, maar het is niet meer nodig. Nee. Niemand minder dan Tina Turner op de radio. Tien voor elf, zondag vandaag, 14 juni. Het is vandaag op dit moment, of vandaag, op dit moment is het buiten zo'n graad of 15. En de temperatuur stijgt denk ik naar 16 graden vandaag. Het is een beetje een, even omhoog kijken. Ik zie, ja, het is een dagje, zeg ik, oké, de zon schijnt, er is wel een wolkje. Althans, ja, een wolk, ik ben geen wolk. Ik ben een soort van wolk, een beetje een bepaalde wolk. Nou, Queen op de radio.

0: 1. Zo stoer, hè? Dat knippen met die vingers. Ik wil het ook kunnen hebben. En de Crazy Limb Thing. Cold Love. Ja, dat is heel raar als je het voelt. Ja, dat kan gebeuren. De Tolenburgerplas vormt vandaag het decor van de jaarlijkse sport- en cultuurfair. Vanaf 11 uur zometeen tot 5 uur vanmiddag presenteren meer dan 50 sportcultuur, maatschappelijke organisaties hun activiteiten aan inwoners van Haarlemmermeer. Kun je allerlei sporten kun je bekijken, hardlopen, zachtlopen, van alles in ieder geval, ook voor de jeugd leuk. En de toegang is, let op, is helemaal gratis.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Op naar het nieuws en weer van 11 uur. En dat doen we met deze twee dames lang geleden. Mama en papa, mama. Van opa of opa en papa, weet ik wel. Lois Leen ga je luisteren. And the first time op meer radio. Tot zo, naar het nieuws.

0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Claus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Boling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer Compleet.
4: Maurice van Dam.
5: Het is God non en Jude Maurice, jongen.

0: Ah, ja. Dit is echt, ik zit zaten bij je. Kijk nou.
1: Het is zondagochtend. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Dag aan mijn collega de kletsen hier. Is het muziekje afgelopen? Want, even over 11 uur. Hele goede morgen. Dit is meer radio. Live vanuit een zonnig half hoofddorp. Ja, de graadje op 14 buiten. Top, man. U kunt de kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Kun je met 5 vrienden of vriendinnen lekker gaan bowlen in Hoofddorp op onze kosten. En daarbij geven we vandaag ook een leuke cd weg van Ancora, dubbel cd. En je kunt meespelen. Ik stel zo meteen die aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. En dan kun je de kans op maken. En we praten vandaag met de categorie Lokaal Talent met onze smartlapperzanger Gerry Holland. Hij heeft weer een nieuw nummertje uitgebracht. Dat er meer hier op Meer Radio op deze zondagmorgen om 6:11. Kom eens hier, draai eens om met je billen naar mij toe. Ja, buk eens even voorover.

hebben nou wel genoeg speng gehad, denk ik. We zijn over vandaag is ook in Tolenburg de sportaffair. Dus zeg maar allerlei sportieve activiteiten. Die is net begonnen. En er is nog meer sport in onze buurt. Namelijk Mudmasters. Ik ken het waarschijnlijk wel. Ik doe de modder heen moet glijden. Vandaag op deze 14 juni is het een speciale gezinseditie. Op het modderige hindernisparcours van 3 tot 5 kilometer lang draait het allemaal om teamwork en samenwerken. En daarom is er vandaag speciaal een gezinseditie. Kun je met je kinderen kun je lekker als team, gewoon als eerste binnenkomen of als laatste. Lekker met je vader en moeder lekker door de modder heen glijden. Wat wil je? Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat kan dus nog de hele dag nog vandaag bij Mudmasters in het Haarlemmermeer Zeebos. Zometeen praten we met Gerry Holland. Hij is de lokale artiest hier. Met zijn smartlap, zangerisje. Hij komt zo in de uitzending, dus ben benieuwd. Daarbij European Queen, Caribbean Queen, Billy Ocean op Meer Radio.

Ik wil eerst je andere draaien. Get out of my dreams, into my car. Maar ik dacht, dat deze eventjes Caribbean Queen hier op de radio. Wat of 11. Maar ja, trouwens, even wel dat vandaag Natasja Vroeger is vandaag jarig. Zij is 61 jaar geworden, wat leuk. Dan ga je zeker iets voor René Vroeger draaien, Maurice. Ah, nee. Nee, waarom? Flauw, hè? Heb je al koffie gehad trouwens op deze zondagmorgen? Ik nog niet. Kijk even naar mijn collega's. Ja, je haalt mij ook dan koffie. Ja, goed, oké, dan niet. Dan krijg je dat terug, hè. Als je nooit koffie voor je collega's haalt, dan krijg je ook niks terug. Nee. Ik ben die nare collega die niet wil hebben, zeg maar. Dat ben ik dus. Maar ik ben wel een beetje excited. Ja. Luister maar naar de Pointer Sisters.

0: Point and Sisters op mijn radio deze zondagmorgen 10 voor half 12. En ik had nog voor die lokale talenten. Ja, hebben wij natuurlijk in de uitzending vandaag Gerry Holland. Goedemorgen, Gerry.
1: Een hele goede morgen en alle luisteraars natuurlijk ook. Allemaal een goede morgen, hè?
0: Dat, kijk, wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik leuk, gezellig.
1: Nou, dankjewel. Ja, ik heb het ook gezellig dat jij weer belt, dus dat is mooi.
0: En Gerry, even voor de mensen die jou niet kennen, wie is dan Gerry Holland, joh?
1: Wie is dan Gerry Holland? Ja, ik ben. Mijn echte naam is Gerry Berghoef. Ik ben 56 jaar al. Gaat snel. En ik zing al een jaartje of 38. En en ik ben gewoon een normale jongen.
0: Uit Amsterdam. Ja, dat had ik al een beetje gehoord. Ben. Ik zal me een klein beetje aanpassen. Want anders kunnen we een beetje goed met elkaar communiceren.
1: Ja, maar Maurice, ik woon al 20 jaar in Haarlem en meer, hoor.
0: Oh, nou, dan ga ik weer normaal praten. Gerry, hoeveel nummers heb je al gemaakt eigenlijk afgelopen tijd?
1: Zo, dan vraag je me wat, jongen. Ja. Dat is denk ik tegen de 25, 30.
0: Ja, jeetje. Ik heb ooit een keer in het verleden met jou een videoclip opgenomen.
1: Ja, dat klopt. Met Barbara.
0: Ja, dat is lang geleden.
1: Hey, knoop het nog eens goed in je oren.
0: Dat nummer inderdaad. Heb jij echt smartlappers zingen?
1: Nou, ik zing ook wel, want ik heb ook liedjes, bijvoorbeeld Ik ga bij je liefde heen leiden. Het is een soort pop. Is best wel een goed nummer. Dat kreeg ik vorige week nog te horen. Oh. Dat zeiden van Gerry, dat moet je opnieuw weer gaan uitbrengen. Want het staat zo goed bij je. Ik zing het liefst de ballads, maar ik heb nu echt een heel vrolijk liedje inderdaad.
0: Hey, en hoe vaak treed je op in de week? Heb je even optredens door het land?
1: In de week? Nou, ja, weet je, ik had gisteren optreden en ik heb vanmiddag een optreden om uurtje of 3. Maar ik heb ze alle twee afgezet, want ik kreeg vrijdagavond gigantisch pijn, mijn maag, buikpijn. Oh. Dus ik ben echt gigantisch ziek geweest. Dus het gaat nu weer beter, al moet ik zeggen dat het wel een beetje nog pijn doet. Dus even rustig gaan. Maar ja. Nee, deze week niet. Volgende week gaan
0: was
1: we weer.
0: Was je zenuwachtig voor je optreden? Of was je zenuwachtig voor je optreden? Was je die buikpijn?
1: Nou, dat is dat me waar. Want dat is een heel ander gevoel. Je wil niet weten, ja, als je die maagpijn hebt. Dat is niet leuk, nee.
0: Nee. Ja, vervelend, man. Maar gaat het een beetje met je? Of,
1: Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ik ga zo meteen weer even een rondje lopen, rustig gaan. En even kijken hoe het allemaal gaat.
0: Ja, artiesten worden ook ziek natuurlijk, hè? Artiesten.
1: Ja, nou ja, iedereen wordt ziek natuurlijk. Alleen ja, ik had zo een leuke vrijdag. Ik heb een nieuwe auto opgehaald voor mijn taxi, want ik rijd 20 uur taxi. En toen kwam ik thuis en ik was helemaal blij, dus helemaal trots. En op een gegeven moment, een uurtje daarna, kreeg ik mijn pijn in mijn maag, jongen. Nou ja, toen ben ik heel rustig aan gaan doen en zo. En toen heb ik de hele nacht niet kunnen slapen. Zaterdag heb ik de hele dag geslapen. En vannacht kon ik niet slapen. En 4 uur zat ik Brazilië-Marokko te kijken op televisie.
0: jij bent een taxichauffeur. Je hebt ook een nummer gemaakt over mij. Over taxis, toch niet? Dus ik wil de taxichauffeur.
1: Ik heb een heel leuk liedje gemaakt. En dat was eigenlijk de bedoeling omdat ik een relive show zou krijgen. Want ik had Pieter Storms in de auto. En die zag brood om in een relive show te gaan doen met single de taxichauffeur. Maar helaas staat het nog allemaal in de kinderschoenen. Dus we zijn erbij bezig. Ik ga nog niet verklappen hoe en wat. Ja, het is heel spannend. En zodoende is dat nummer Zingen in de Taxi geboren.
0: Hey, we gaan even over je laatste nummer. Want die is kort uitgebracht volgens mij. Waar gaat dat over?
1: Dat is een heel leuk liedje. Dat is echt een heel leuk liedje. Mooier dan een zomerdag in Mokum. En mijn producer, waar ik altijd platen bij maak, die belde me op. Die zegt, ik heb nu echt een heel leuk liedje. Dat kan wel eens een hit worden. Ik zei, nou ja, ik ga luisteren. En toen eigenlijk was iets van vreemd nummer, weet je. Het is niet echt een liedje voor mij. Maar toen ging ik een paar keer luisteren. Toen had ik zoiets van, nou, best wel leuk. Ik ga het gewoon doen. Nou, toen hebben we hem opgenomen. En 2 weken geleden is hij uitgekomen.
0: Ah, je klinkt wel een beetje als Mokum, ja, man. Voor de mensen die
1: Mokum, een beetje aankijken.
0: Hey, Gerry, heel veel mensen hebben geen idee wat Mokum is trouwens, hè? Weet je dat?
1: Nou, dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Sommigen wel, maar sommigen inderdaad niet. Nee, Mokum, nee.
0: En goed dat jij het nummer gemaakt hebt. Hey, weet je wat, Gerry, ik kondig jezelf maar eens even aan. En dan ga ik je bedanken voor de uitzending te komen. En heel veel succes wensen met je carrière. En dan mag ik je eigen nummertje even aankondigen, Gerry Holland.
1: Nou, lieve mensen, dit is mijn nieuwe single, Gerry Holland met Mooier dan een zomerdag in Mokum.
0: Dankjewel.

Molkum, leuk hè? Ik vind het leuk. Ja, mocht je ook lokaal hier in Haarlemmeer of luisteren naar mezelf. Ik heb ook muziek gemaakt, ik ook op de radio. Dan moet je op mij even een mailtje sturen aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Vandaag is het 14 juni. Voor sommige mensen een hele bijzondere dag. Sommigen zijn jarig. En sommige jarigen, ja, die lees ik wel voor even op de radio, zeg maar. Maar ja, sommigen denken van nou, deze jarige, ik wou dat hij nooit meer jarig was. Ik wou dat niet geloven. Maar hij is echt jarig vandaag. We gaan toch feliciteren. 45e president van de Verenigde Staten is vandaag jarig. 80 jaar Donald Trump. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik zeg het toch maar even. Earth, Wind and Fire op de radio.

0: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Open dag Imkersvereniging Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer heeft in 2050 ruim 72.000 laadpunten nodig. Haarlemmermeer heeft in 2050 naar verwachting meer dan 72.000 laadpunten nodig als alle voertuigen elektrisch rijden. Dat blijkt uit een prognose van kenniscentrum iLaadNL. Eind 2025 telde de gemeente ruim 12.600 laadpunten. In 2030 moeten er dat al bijna 32.000 zijn. Vooral bij kantoren zal het aantal laadpunten sterk toenemen. Tegelijk groeit ook de vraag naar elektriciteit fors. Het stroomverbruik voor elektrisch vervoer stijgt volgens de prognose van 57 miljoen naar 788 miljoen kilowattuur per jaar. Volgens onderzoekers zijn daarom grote investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet noodzakelijk. Tijdens de nationale bijentelling in april bleek dat sommige wilde bijensoorten zoals de metselbij het goed doen. Andere bestuivers, waaronder hommels, hebben het juist steeds moeilijker door minder bloemen en geschikte leefplekken. Bij de Imkersvereniging Haarlemmermeer in Krukjes wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan voorlichting over het belang van bijen voor natuur- en voedselvoorziening. Imkers vertellen daar onder meer over het leven in een bijenvolk, het maken van honing en bedreigingen zoals de Aziatische horenaar. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk bloemen, insectenhotels en onbespoten planten zijn voor wilde bijen. Belangstellenden kunnen tijdens het openhuis op 20 juni van 11 tot 4 uur een kijkje nemen aan de Spieringweg 710 in Krukjes. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Compleet.

we gaan zometeen iemand in de uitzending halen die mocht dan het antwoord geven. En die kan dan kans maken om te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. En leukste idee, hebben we Ancora, hebben we hier, gaan we zo meteen draaien. En we gaan hem weggeven. Hier op Meer Radio.

0: Philadelphia Midnight Sun ging het ook. Bij meer radio, 11:55. En ik zei het al, het is in de Zorgbrugplas is er een sportfair bezig. En mijn collega Annemiek die gaat daar naartoe volgens mij. Saks.
1: Dat heb je helemaal goed, Maurice. En het is zelfs een sport- en cultuurfair. Oh. Dus heel veel verschillende organisaties die staan daar. Echt op allerlei gebied. Sommigen geven een demonstratie. Hm. Maar het is dus allerlei sporten. Het is ook taekwondo en ook duiken. Allerlei soorten. Dus heel erg mooi gedaan. Want het is al voor meerdere keren een editie die ze daar uitvoeren rond de Tolenburgerplas. En cultuur is natuurlijk ook wel mooi. Het Orkanta-koor staat er bijvoorbeeld. Of andere dansverenigingen. Marcelle van Eltena. Nou, van alles en nog wat kun je zien.
0: Een soort open dag voor mensen die willen gaan sporten of zo?
1: Ja, klopt. Ze willen inderdaad, de verenigingen willen wat meer bekendheid krijgen. En mensen krijgen juist de gelegenheid om even uit te proberen. Van, goh, zou ik dit leuk vinden? Zou ik dat leuk vinden? En dan is er ook een heel groot podium. En wie staat daar te presenteren? Jij. Iemand die we vanuit Haarlem... Nee, niet zelf. Iemand die in Haarlemmermeer heel bekend is. Oh. Niet meer hier woont, maar zeer getalenteerd is op sportgebied. Het is Andy Houtkamp.
0: Oh ja,
1: die presenteert op het grote podium. Dus nou ja, daar zijn echte grotere demonstraties. Maar ook bij de kleinere stands is hartstikke leuk om te gaan kijken. Dat kan nog vandaag tot 4:00. Mm-hmm. Natuurlijk heeft zo'n dag ook een officieel moment. En het is om 1:00, dan zal wethouder sport Mariette Cedé een woordje doen. En nog even extra aandacht vestigen op sport en cultuur.
0: Ik kan er gewoon nog steeds toe. Je kan er gewoon naartoe lopen.
1: Ja, zeker. Want jij vertelde eerder al dat de toegang gratis is. Ja. Dus het is altijd goed als je op de fiets komt. Parkeergelegenheid weet ik niet precies. Maar kom lekker op de fiets daar naartoe. En openbaar vervoer kan ook hoor. Maar het is zeker nog een hele dag. En volgens mij is het weer lekker. Ja, mensen gaan niet naar de camping. Voetballen hoeven we ook nog niet te kijken. Nee. Dus wat is een betere besteding vandaag dan naar de sport- en cultuurfair te gaan?
0: Op de fiets natuurlijk, hè?
1: Op de fiets.
0: Ja, als je echt sportief bent, ga je op de fiets.
1: Ja, zouden jij en ik dat doen? Dat weet ik niet. Ik neem de reportagewagen mee.
0: Ik ga even een verslag doen daarvan. Dat is goed. Dus, leuk. Ik ben benieuwd.
1: Ja. Niet live, want dat redden we niet. Hè. Nee. We hebben even nog wat andere programma's al gepland staan. Maar we zullen een itempje maken en dan dat op Facebook of Instagram even terug laten zien.
0: Leuk, ben benieuwd. Spannend.
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: Annemiek, dankjewel. Hè.
1: Dankjewel dat ik er even in mocht weer. Dag collega.

hebben we geneden tegen. Robin S, Love for Love, voor meer radio om 11:45. En we gaan zo meteen iemand bellen in de uitzending, die mag dan het antwoord geven. En als het antwoord goed is, dan wint hij of zij wel die prijzen voor meer radio. Een uurtje bowlen. En misschien ben jij dat wel eens. Blijf even aan de telefoon gekluisterd. We gaan zo meteen iemand bellen. Eerst draaien we deze. Ja, Shake Your Body Down to the Ground, Michael Jackson.

0: Goedemorgen, Jacques.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ben je lang bakker of...
1: Ik ben al in de sportschool geweest zelfs.
0: Echt waar? Van een fanatieke manier ben jij, zeg. Hey, Jacques, ik had die aanwijzing gestuurd. Even kijken, hoor. Eén was, ik zorg voor de plantjes, zowel binnen als buiten.
1: Dat doe ik ook.
0: Doe jij dat ook vaak?
1: Ja, ja, ja.
0: Kijk, groene vingers. Hey, binnen werk ik vaak op de vensterbank. En buiten kan ik soms wel 15 liter water verplaatsen, staat hier op mijn papiertje.
1: Ja.
0: En jij weet wat er is. Jij beantwoordt als goed is, hè?
1: Ja, ik dacht dat het een gieter was.
0: Een gieter? Oh, even kijken, hoor. Gieter. Nou, Jacques. Helemaal goed, man. Ja. Gefeliciteerd.
1: Lang nadenken.
0: Ja, ja. Hey, je hebt gewonnen, man. Uurtje bowlen voor 6 personen.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ga je vaak bowlen of...
1: Nou, toevallig van de week zou ik meegaan, maar toen is mijn dochter alleen gegaan met een groepje. Dus toen moest ik het even aflaten. Maar ik vind het wel leuk, zeker.
0: Je mocht niet mee?
1: Nee, ik mocht niet mee. Het was weer vriendinnen, hè?
0: Ja. Ah, papa moet er mee.
1: Precies. Dus, maar nu kan ik ze zelf meevragen, dus dat is ook wel weer leuk.
0: En volgende week is vaderdag, hè? Dus misschien dat ze dan zegt, oké, pap.
1: Je weet het niet, hè?
0: Het blijft een verrassing, hè?
1: Het blijft altijd een verrassing.
0: Als vader.
1: Sowieso die dag.
0: Ja. Ja. En Jacques, gefeliciteerd. Ik heb nog een cd erbij trouwens. Een cd van Ancora, dubbel cd. Kun je ook lekker mee luisteren. Top. Ik ga je hele fijn. Ga je nog iets leuks doen vandaag op deze zondag?
1: Ik heb straks een handbalwedstrijd van mijn dochter. Dus daar gaan we heen. En voor de rest is het lekker de dag uitzingen en morgen weer aan de gang.
0: Ik ga je hele fijne zondag wensen.
1: Hetzelfde gewenst, man.
0: Dankjewel, Jacques. Jacques, onze winnaar voor vandaag op deze zondag bij Meer Radio. Het uurtje bowlen, zegt persoon. Volgende week gaan we het weer weggeven. Dus kun je weer lekker meespelen om dat zomaar te winnen. 10 voor 12, de winkels lopen in Centrum Hoofddorp. En we draaien Salamar, the second time around.

0: En even, we gaan even naar morgen. Morgen is het 15 juni. Morgen een hele speciale dag trouwens. Morgen. Ja, het is echt een hele speciale dag. Let maar even op voor het volgende. Morgen is namelijk internationale dag tegen misbruik van oudere mensen. Ieder jaar wordt op 15 juni de internationale dag tegen misbruik van ouderen gehouden. Je hoeft geen raketwetenschapper te zijn om beter weten waar het over gaat. Op deze dag morgen dus mag je geen bejaarden meppen, tasjes roven, oude oma's pesten. De bankje gaan zitten bij het openbaar vervoer waar eigenlijk oudere mensen op moeten zitten. Opstaan voor ouderen. Dus morgen dus respect voor oudere mensen. Dat is de dag van de ouderen morgen. De dag tegen misbruik van oudere mensen morgen op 15 juni. Ja, mooie dag. 5 voor 12 op meer radio. En we waren even een nacht alleen, hè? Een nacht alleen?
1: Ja.
0: Daar zullen we het doen maar over.

bijna 12 uur geworden. Zometeen na 12 uur op meer radio, meer magazine met onder andere daarin Jordi Schaap van Forza. En mijn collega's praten met Ricardo Bos, voorzitter van Stichting Meeromroep. Zometeen na 12 uur. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En volgende week zondag zijn we er weer. Dan gaan we weer een leuke prijs weggeven. Kun je weer kans maken op het uurtje bowlen voor 6 personen. En een leuke cd. Fijne zondag en graag tot volgende week. Daar ben ik weer. Laat je achter met Monaco. Sing it back.

0: compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met...
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: De sancties tegen Rusland.
0: Meer Radio Haarlemmermeer.
3: In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis.

0: Door de Diesel met Sausalito Summer Night.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 39e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht en meer nieuwsoverzicht met Caroline Greven en het weerbericht van Rodolf Mulder, aandacht voor nieuwe wetgeving die het lokale medialandschap sterk zal veranderen. Henny Beijer praat hierover met Meer Radiovoorzitter Ricardo Bos. Ook belde hij met Jordi Schaap van Forza Haarlemmermeer over de vermeende overlast van rijscholen in meerdere kernen in de gemeente. Verder natuurlijk muziek.

0: Je hoorde Daffodils van Raccoon samen met Faella. Hier is het weekoverzicht van afgelopen week met Carolien Geven.
1: Meer magazine, weekoverzicht.
2: Hoofddorp Pioniers en Stichting ETO staan maandag op het punt een 3-jarig contract te ondertekenen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang conflict over de huur en de gebruiksvoorwaarden van Sportpark 21. Beide partijen spreken van een positieve ontwikkeling. Volgens het nieuwe bestuur van Hoofddorp Pioniers zorgt de overeenkomst voor rust binnen de vereniging en bij sponsoren. De club wil zich komende jaren richten op financieel herstel. Ook wethouder Mariette Sedé is tevreden. Ze verwacht dat beide partijen samen blijven werken aan een sterke toekomstbestendige honkbalsport in Hoofddorp. Het voorterrein van Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen krijgt deze zomer een fikse metamorfose. De evenementenlocatie richt het gebied opnieuw in samenwerking met recreatieschap Sparenwoude. Het terrein wordt groener, opener en beter verbonden met de omgeving. De werkzaamheden starten eind juni. Hekken verdwijnen, er komt meer beplanting en bezoekers worden via een vernieuwde wandelroute vanaf de parkeerplaatsen naar de entree geleid. Ook worden bankjes geplaatst en krijgt het plein een meer uitnodigend karakter. Het busvervoer in de streek wordt een heel stuk groener. De vervoerregio Amsterdam trekt namelijk 11 miljoen euro uit om 27 oude dieselbussen te vervangen door gloednieuwe elektrische exemplaren. Vervoerder Connection, onderdeel van Transdev, gaat de bussen bestellen en regelt meteen ook alle laadpalen. Als alles volgens plan verloopt, zie je de eerste bussen rond februari 2027 in de dienstregeling rijden. 14 tennis- en padelverenigingen in Haarlemmermeer slaan alarm over de huidige geluidsregels. Ze vrezen dat banen in de avonduren moeten sluiten als niet wordt ingegrepen. Volgens de clubs zijn sommige sportparken dicht bij woningen aangelegd of zijn later woningen bij bestaande verenigingen gebouwd. Daardoor worden op sommige locaties de geluidsnormen overschreden. De verenigingen vragen de gemeente om maatwerk, extra tijd voor oplossingen en financiële ondersteuning. Ze waarschuwen dat anders de sportmogelijkheden voor duizenden leden onder druk komen te staan. In de avond geldt rond sportparken een maximale geluidsnorm van 45 decibel. Schiphol heeft 2 nieuwe veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. De vliegroutes zijn aangepast. Daardoor is de vlieghinder in delen van Noord-Holland veranderd. Op sommige plekken meer, op andere plekken is de geluidsoverlast minder. De grootste wijziging betreft nachtvluchten vanaf de polderbaan richting het zuiden. Deze toestellen draaien voortaan al ter hoogte van Limmen en Castricum richting zee in plaats van bij Zaanstad. Hierdoor neemt de geluidsoverlast 's nachts af in de regio Zaanstad in Amsterdam, terwijl bewoners van Castricum en Heiloo juist vaker vliegtuigen kunnen horen overvliegen.

0: Dat waren de Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More. Als gevolg van nieuwe wetgeving is het lokale medialandschap sterk aan het veranderen. Ook meer radio ontkomt niet aan de schaalvergroting die is ingezet met de vorming van zogenaamde streekomroepen. Meer radio wordt erbij samengevoegd met de omroepen van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoren en Ouder Amstel. Namens meer radio trekt Ricardo Bos de kar. Hij is onlangs aangetreden als voorzitter en in die functie volgde hij Annemiek Holkeboer op. Voor de microfoon van Meer Magazine legt Bos uit wat er staat te gebeuren. Maar eerst vroeg verslaggever Henny Beijer, de nieuwe prijzes, wie Ricardo Bos nou eigenlijk is.
1: Ik ben Ricardo Bos, dus de nieuwe voorzitter. 29 jaar oud en in het dagelijks leven ben ik advocaat.
2: Je hebt al een verleden bij de omroep, hè? Maar niet bestuurlijk.
1: Nee, ik zit nu 17 jaar volgens mij bij de omroep. Ooit een keer begonnen als klein guppie op de zondagochtend radioshow maken. En nu uiteindelijk voorzitter.
2: Ja, geen DJ geworden in het Hilversumse, maar voorzitter van deze omroep.
1: Ja, geen DJ in Hilversum, maar wel voorzitter van deze omroep.
2: Waar ga je je tanden in zetten? Want je bent de opvolger van Annemiek Holkeboer. Maar er zijn ook nieuwe tijden aanstaande, hè?
1: Ja, ik ben heel erg veel bezig met de fusie die eraan zit te komen. De mediawet die wijzigt natuurlijk. Maar ook de professionalisering van de omroep zelf.
2: En hoe gaat dat er dan uitzien? Hoe professionaliseer je deze omroep? Want die draait nu geheel vrijwilligers.
1: Ja, dat zal grotendeels ook blijven. We hebben recentelijk een nieuwe hoofdredacteur aangenomen. En in de aankomende 2-3 maanden gaan we ook actief op zoek naar 2 cameo's. En daarmee willen we de redactie versterken. En die dus ook televisie en radio kunnen uitbreiden.
2: En dan komen daar de socials bij en de website. En uiteindelijk al die media die ter beschikking staan gaan in dienst staan van informatie. Want dat is de wet, hè? Die zegt dat.
1: Ja, dus we gaan naar een online first gedachte. Dus online moeten we het gaan doen. Dus dat is op TikTok, op Twitter, nou X dan nu, Instagram. We moeten veel meer gaan doen met video. En de website wordt veel belangrijker. Dus die switch die zit er aan te komen de aankomende, wat zal het zijn, 6 maanden.
2: En dan is er nog Streek. Hoe zit dat in elkaar, die streekomroep? Streek 44 heet die nu nog.
1: Hij heet nu nog Streek 44. En ik hoop binnen nu en een paar weken te kunnen vertellen hoe de nieuwe Streek gaat heten. Maar we gaan van 220 plus omroepen naar 80. En in onze streek zijn dat dan 5 omroepen die moeten gaan fuseren. Die gesprekken

0: gaan goed. Er is bijna witte rook. En binnen nu en 2 weken hoop ik witte rook te hebben. En dan gaan we dus ook vanuit de nieuwe stichting gaan we alle leuke dingen doen.
1: Ja, ja, ik wil haast zeggen van, we moeten even wachten met dit interview, maar dat doen we niet. Het is wel zo dat die streek al zichtbaar is, hè?
0: Ja, streek 44 heet het nu. Ze zijn al actief op de website, ze maken heel veel nieuwsberichten. En binnenkort zullen ze dan ook starten met het echt maken van videorapportages.
1: Aan het eind van de rit is er, zeg 2028, nog maar 1 streekomroep. Maar wat blijft er dan over van meer radio, zoals dat er nu is?
0: Ja, meer radio stopt dan per 1 januari 2028. Daar is dan ja, niks meer van over. Maar de gedachtegang en de filosofie van meer radio gaat er natuurlijk wel verder, maar dan in de nieuwe streekomroep.
1: Dus alle mensen die hier vrijwilligerswerk doen, die blijven dat doen, maar dan onder een nieuwe vlag?
0: Ja, grotendeels wel. Er zullen misschien wel wat vrijwilligers moeten stoppen, omdat er dan geen plek meer voor is. Dat zie je voornamelijk op het gebied van radio. Dat gaat veranderen. Maar het grootste gedeelte kan natuurlijk gewoon blijven.
1: Ten slotte, die professionalisering en 2 journalisten erbij. Uiteindelijk gaan die hier vandaan werken, maar multimediaal.
0: Ja, zeker multimediaal. Dat is hoe wij nieuws moeten gaan verspreiden. We zien dat jongeren, maar ook gewoon volwassenen, steeds minder naar radio luisteren. En we moeten dus in gaan zetten op alle kanalen die er zijn. Dus dat is ook een TikTok, een Instagram. Dus wij gaan echt multimedia content maken. Om mee te kunnen gaan met de tijd.
1: Ja. Nog een dingetje is natuurlijk de financiering, want professionaliseren kost geld. Wordt dit door de gemeente betaald, door de overheid, door Den Haag, door subsidies?
0: Nou, wij krijgen natuurlijk jaarlijks subsidie. En meer radio doet het op dit moment goed. We hebben spek op de bot, om het zo maar te zeggen. En nu moeten we ook die investering gaan doen, want we moeten bestaansrecht houden. En op het moment dat we nu niet meegaan, dan kan je op een gegeven moment afvragen, maar wat is ons bestaansrecht dan nog? Dus we zijn nu flink aan het investeren. Dus ook al met die betaalde krachten. Maar ook zometeen nog een stukje techniek. Een van de betere omroepen van Nederland te kunnen worden.
1: En dat vertrouwen straal je ook al een beetje uit, denk ik.
0: Dat moet goed komen. We gaan ons best doen.

Dat was Bright Side of the Road van Van Morrison. Tot aan het meer nieuwsoverzicht met Carolien Geven zijn hier Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: KIK organiseert benefietshow voor jong talent in Hoofddorp en voorkeursroute voor HOV en zuidelijke ontsluiting verder uitgewerkt. De gemeente werkt een voorkeursvariant uit voor de nieuwe HOV-verbinding in Haarlemmermeer-Zuidwest en de zuidelijke ontsluiting voor autoverkeer. Aan deze keuze gingen onderzoeken en inspraakrondes met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vooraf. Bij de afweging is gekeken naar bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, woningbouw en veel meer. De voorkeursvariant wordt nu uitgewerkt tot een schetsontwerp. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Daar worden de resultaten van het onderzoek en de voorgenomen keuzes toegelicht. De nieuwe verbindingen zijn nodig vanwege de bouw van ongeveer 20.000 woningen tot 2040. Stichting GIK Haarlemmermeer organiseert op 12 december de benefietshow Make Your Mark in het Zeepunt Theater in Hoofddorp. Jongeren uit Haarlemmermeer krijgen daar de kans hun talent te laten zien aan publiek en een vakjury. Tijdens de avond zijn optredens te zien op het gebied van muziek, dans en andere podiumkunsten. De opbrengst gaat naar het Adamas Centrum en Hospice Bardo. Vorig jaar werd ruim €5.300 opgehaald. Voorzitter Rens Hogedam licht toe wat het thema dit jaar is.
2: Dit jaar is het Make Your Mark. Dit thema, dat is een heel mooi thema. Want Make Your Mark, daar willen wij echt een statement mee maken. Dus maak jouw plek in de wereld. Druk jouw stempel neer in de Haarlemmermeer, maar ook in de rest van de wereld.
1: Dus vind je het leuk om mee te doen? En ben je tussen de 12 en de 25 jaar, dan kun je je tot 25 oktober aanmelden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Meer Magazine. Meer Radio Haarlemmermeer.

0: I would die for you. Je hoorde Prince samen met The Revolution.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend is het op maandag nog droog en met 18 à 19 graden aan de koele kant. De dagen daarna loopt de temperatuur verder op, met aan het eind van de week zomerse temperaturen van rond de 26 tot 28 graden. Wel is daarbij op woensdag en vrijdag kans op bui.

0: Achtereenvolgens hoorde je Marvin Gaye van Charlie Puth samen met Meghan Trainor en I Threw It All Away, Bob Dylan. In de persoon van commissielid Jordi Schaap diende voor zijn Haarlemmermeer recent schriftelijke vragen in bij het college van burgemeester en wethouders over vermeende overlast van rijscholen in meerdere kernen in de gemeente. Henny Beijer belde de indiener op en vroeg hem wat er nu precies het probleem is.
1: Het probleem is dat wij de afgelopen tijd heel veel inwoners uit voornamelijk Zwanenburg en Halfweg bij ons hebben gekregen. Die melden over overlast door lesauto's en door lesbussen. Dat zijn van die zijn gewoon de normale bussen waar ook mee geoefend moet worden. En dat, die lesauto's en die lesbussen die rijden in de woonwijken en door de straten. En dan met name rond de Kinheim. En dat zorgt vooral voor heel veel overlast en heel veel belasting van de straten op het moment.
2: Wat voor overlast is dat dan? Waar gaan ze dan midden op de weg parkeren terwijl er auto's achter staan? Of wat is dat dan?
1: Ja, er is een enorme toename van verkeer. Dus dat is dat er op de in rustige straten meer autobewegingen zijn dan waar die straten op berekend zijn. Dat heeft natuurlijk wat erbij komt kijken, dat zijn natuurlijk ook de bekende lesmanoeuvres. Dus inparkeren, omdraaien, noodstoppen. Nou ja, als er dan net iemand langs de kant van de weg loopt en daar niet op berekend is, ja, dat is een woonwijk niet voor bedoeld om daar te gaan lessen.
2: Nee, maar dan zouden we een soort proefwijk moeten bouwen waar dan alleen gelest kan worden. Want het zal toch op de openbare weg moeten gebeuren, denk ik dan maar.
1: Zeker dat het op de openbare weg moet gebeuren, want er is geen betere plek om te oefenen dan in het echt natuurlijk. En dat moet ook gewoon zo blijven. We vinden bij Forza het heel belangrijk dat er ook gewoon rijeducatie plaatsvindt. Dat gewoon doorgaat. Alleen er moet een goede evenwichtige verdeling zijn over de gehele gemeente. En we zien nu dat bepaalde kernen en wijken een extreme toename is. Terwijl andere dat daar bijna geen lesauto's rijden.
2: Nee, dat zal ook te maken hebben met Bad Hoeverdorp, Zwanenburg. Dat is natuurlijk overloop van Amsterdam, hè?
1: Ja, het zijn heel veel Amsterdamse rijscholen, ook rijscholen uit Haarlem overigens, die naar ons toe komen om te oefenen. En dat, misschien zegt dat ook wel iets over de kwaliteit van onze wegen, hoe fantastisch die zijn. Dat is alleen maar een compliment. Maar het is natuurlijk niet... Het is natuurlijk dan niet eerlijk verdeeld over de eigen gemeentes waar ze zijn gevestigd. En dat onze inwoners dan massaal overlast daarvan moeten ervaren.
2: Nee, nou begreep ik ook dat jullie ook het vermoeden hebben, of misschien wel hebben gehoord, dat er ook examens worden afgenomen in deze kernen.
1: Ja, sterker nog, dat wordt ook bevestigd door heel veel rijschoolhouders. Die reageren bij ons op de berichten. Dat is wel leuk. Ik merk vooral dat inwoners de zorgen die wij hebben geuit delen, want het zijn natuurlijk ook hun zorgen, die we hebben gehoord, maar heel veel rijschoolhouders die vooral uit Haarlem en Amsterdam, die vinden het eigenlijk maar onzinnig waar onze inwoners over klagen. En die zeggen ook, het is een examenroute die we daar moeten rijden, of nou, moeten die wij daar rijden, bij het CBR.
2: Ja. Nou, en stelt u vragen aan het college? Wat verwacht u van het college? Want ik neem niet aan dat die geboorteborden gaan introduceren voor rijscholen, toch?
1: Nee, die bestaan nog niet, dat soort borden. En zoals ik al zei, educatie is belangrijk. Wij verwachten van het college dat er goed gesprek zal plaatsvinden met het CBR. En hopelijk ook met rijschoolhouders. Dat er inzicht wordt gegeven van hoe die drukte nou best kan worden verdeeld over de gemeentes, maar ook dat er goede afspraken kunnen worden gemaakt over bijvoorbeeld tijdstippen, wanneer het rustiger is, dat de beste momenten zijn, op bepaalde dagdelen, dat er in ieder geval goed overleg wordt gepleegd en duidelijke afspraken worden gemaakt om die overlast tegen te gaan. Want nogmaals, educatie is belangrijk, moet plaatsvinden, maar het moet niet zo zijn dat daardoor de veiligheid daardoor in het geding komt.
2: Nee, precies, want dat noemde u nog niet. Dat ging vooral over overlast. Maar ook de veiligheid is in het geding, omdat je het natuurlijk wel hebt over onervaren weggebruikers.
1: Ja, zeker.
2: Dus dan is maar hopen dat de rijschoolhouders alert genoeg zijn om in te grijpen als er gekke dingen gebeuren.
1: Nou, daar moet je inderdaad op hopen dat de instructeurs heel goed op de weg letten en op hun student. Om die veiligheid te waarborgen. Maar ik heb uit signalen vernomen. En ik heb zelf ook wat. Ik ben daar zelf ook rond de campagne natuurlijk in maart. En vorig jaar toen we aan de deur gingen bij inwoners om te praten. Heb ik ook wel eens zelf mogen ervaren dat dat helaas niet altijd het geval is.
2: Nee. Nog even een zijspoortje, want dit moeten we afwachten. Het zijn overigens schriftelijke vragen, dus u krijgt een schriftelijk antwoord waarschijnlijk.
1: Ja, meestal de vragen zijn 2 juni ingediend en meestal duurt het zo 4 weken voordat ze beantwoord zijn.
2: Oké, dan letten we daar nog even op. Nog even een zijsprongetje. Hoe is het met de formatie?
1: Ik kan daar niet te veel over zeggen. Er is een bericht van de informateur verzonden dat alles voorspoedig verloopt. Dus de gesprekken zijn nog gaande, maar er wordt wel verwacht dat er waarschijnlijk voor de zomer iets gaat gebeuren.
2: Ja, en dat goede gevoel heeft Forza ook?
1: Dat goede gevoel heeft Forza zeker, ja. Het zijn in goede gesprekken geweest met de 4 andere partijen, VVD, CDA, PRO en D66. Flink onderhandeld, maar er komt wel iets moois uit voor Haarlemmermeer, voor onze inwoners.

Je hoort de Malibu van Miley Cyrus. Tot zover de 39e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Caroline Geven en Henny Bijen. Eindredactie Tom van Dralen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 1 uur ondernemen maar... een programma van Rick Klaus waarin hij deze week praat met Peter Herkemeij... de toernooidirecteur van de Honkbalweek Haarlem... die van 26 juni tot en met 4 juli wordt gehouden. Tot slot van dit programma Bob Marley en de Wailers... No Woman, No Cry. Fijne dag.

0: opgevallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
0: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag luisteraars, welkom bij een uurtje ondernemend sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we ontvangen als gast? Welke directeur? Is het een CEO of zo? Welke leider? Een bekende Haarlemmermeerder? Influencer, aanvoerder, coach? Gewoon een bijzonder interessante man of vrouw, creatieve geest? Misschien wel een BN'er? Ja, wie is nou vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit bij mij, naast mij op de business seats, helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij een combinatie van een zakenman, een directeur, een sportman en een organisator. Dames en heren, hier is die Peter Herkemeij, de toernooidirecteur van de Haarlemse Honkbalweek 2026. Hij zit hier gewoon live. Ik kan hem bijna aanraken tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet een toernooidirecteur nou in hemelsnaam? Is dat een vak? Is dat een gave? Is het een roeping? We willen Peter Herkemeij vandaag beter leren kennen. Dus dat, we gaan niet even hallo zeggen, maar we willen weten wat hij doet, wat hij vindt. En daar krijgt hij ook alle gelegenheid voor. Zelden zet Peter zichzelf in de schijnwerpers, maar vandaag doen wij dat. Welkom, Peter Herkemeij.
3: Goedemiddag, Rick.
4: Ja. Dol enthousiaste sfeer in de studio. Kijk eens aan, kijk eens aan. Ja, ja, Peter, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Eerst even over jou, Peter.
3: Yes.
4: Ooit ben je geboren. In
3: ja,
4: welk jaar was dat?
3: Geboren in Velsen. We zeggen het jaar 1968. En ja, schitterend jaar uiteraard.
4: Ja, ja. Hoewel 69,
3: ja.
4: Daar gebeurde veel meer.
3: Ja, dat klopt. Maar ik was er niet bij.
4: Nee, ja, ik wel. Goed, daar gaan we het niet over hebben. Geboren in Velsen, daar ben je ook opgegroeid?
3: Ja, ik ben uiteindelijk opgegroeid in Amsterdam. We zijn naar Amsterdam-Zuid gegaan. En daar heb ik de rest van mijn leven, althans, daar ben ik getogen. School in Amstelveen. Maar opgegroeid in Amsterdam. En uiteindelijk weer in Kennemerland terechtgekomen in Haarlem.
4: Kijk eens aan. En wat heb je gedaan voor opleiding?
3: Ja, bedrijfseconomie. Algemener kon ik het niet maken. Nadat ik eerst een kleine succesvolle carrière bij de HTS Confectie niet succesvol had afgerond.
4: Daar moet ik even over nadenken wat je nu hebt gezegd. Maar je kunt ook de opname terugluisteren bij Uitzending Gemist op Meer Radio. Moeilijke zin, hè? Maar Peter, en ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin?
3: Ja, een schat van een vrouw. Twee kinderen, elke soort één. En nog een extended familie met allerlei aangenomen kinderen, waar wij ook altijd voor zorgen.
4: Kijk,
3: elke dinsdagavond family night. Een heerlijke hond, Flipsen. Erg belangrijk, altijd enthousiast. En ja,
4: de hond heet
3: een
4: Flipsen.
3: Familieman.
4: Flipsen,
3: ja.
4: Dat was toch die een politieagent in de serie of zo, Flipsen? Of,
3: Ja, dat moet je mij niet meer lastigvallen.
4: Oh, okay.
3: Hij ziet eruit als een Flipsen.
4: En, wat is het voor hond dan?
3: Ja, een mix tussen een border collie en een heidewachtel. Dus gaat achter konijnen aan en probeert schapen op te drijven.
4: Mooi. En dat allemaal in Haarlem. Dat wordt leuk, heel gezellig. Nou, we gaan het over de Haarlemse Honkbalweek hebben natuurlijk. Want dat is het eigenlijk de reden waarom we hier zitten. Maar hoe ben jij daarbij terechtgekomen bij de Haarlemse Honkbalweek?
3: Ja, de honkbal zit in de genen. Dus mijn vader was oud honkbalman en bondscoach geweest van het Nederlands team. Mijn moeder was officieel scoorder. Dus Aha. Dat is sinds de jaren 70 moest ik al mee richting de Haarlemse Honkbalweek.
4: Ja.
3: Dus dat is in de aderen gekropen. En uiteindelijk in 1980 bij de vouw- en verkoopgroep gekomen. Blaadjes verkopen, de tribunes op en uitdelen van line-ups en alle hand- en spandiensten.
4: Oh, dus dan zijn we elkaar vast wel eens tegengekomen vroeger.
3: Ik hoop het.
4: Als jongetjes. Maar Peter, de Haarlemse Honkbalweek, dat is iets unieks. En een unieke sfeer. Wat is het geheim van de Haarlemse Honkbalweek?
3: Ja, het valt in staat met traditie, nostalgie en gewoon top honkbal.
4: Ja.
3: We moeten nooit vergeten dat het gebeurt op dat veld. En dat veld is heilig. En dat is zeer belangrijk. Maar ondertussen is er op die tribunes zoveel ontstaan waar heel veel traditie uit voortgekomen is. Het is Honkbalweek zelf is al vanaf 1961 vindt dat plaats. Hè. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog is het allemaal begonnen. De heer G. Ogenbos en Charles Urbanus, misschien namen uit het verleden.
4: Ja, de oude Charles, hè?
3: Ja, de oude Charles.
4: Ook een jonge Charles. Nou ja, die is ook alweer oud.
3: Ja, ja. Ja inderdaad, ja. Zo gaat. Maar zo is het allemaal gegroeid. En uiteindelijk, het is een tweejaarlijks toernooi. En en als je dan over honkbal hebt, dan heb je over heel veel honkbalfamilies. Nou, daar zijn wij er één van. Dus uiteindelijk was het niet gek dat mijn telefoon ging om mezelf te gaan inzetten voor die honkbalweek.
4: En even voor de luisteraars, want honkbal speelt ook in de Haarlemmermeer best een hele grote rol. Hoe groot is de Nederlandse Honkbalbond?
3: Ja, de KNBSB hebben we het dan over. Dat was een hele grote bond vroeger, want in de winter ging je voetballen, in de zomer ging je honkballen.
4: Ja.
3: Uiteraard heeft het voetbal iets meer tijd ingenomen op de jaarkalender. Dus het honkbal is zeg maar een sport die iets minder geworden is. En tegenwoordig tikken we nou net de 20.000 sporters aan, denk ik. Misschien net niet. Ik hou het niet dagelijks bij. Maar we proberen de sport zo goed mogelijk in het voetlicht te zetten. Want internationaal is het natuurlijk een zeer grote sport.
4: Een hele grote sport. Nou, in de Verenigde Staten, dat weten we wel. Maar wat zijn andere landen? Ik geloof Cuba, Italië.
3: Japan, Korea. Ja, de Caribische landen. Dus Puerto Rico, Panama, Dominicaanse Republiek, Venezuela. Brazilië tegenwoordig. Zuid-Afrika, Australië.
4: We gaan naar Honkbalweek 2026. Maar nog even, want je vertelde al, honkbal en voetbal, het werd vaak gecombineerd. Er waren ook een paar hele bekende voetballers. Hè? Ik kan me ooit herinneren dat Cruijff een eerste bal heeft gegooid.
3: Absoluut, absoluut. Johan Neeskens.
4: Neeskens,
3: niet Ruud Geels, maar zijn dochter was heel goed.
4: Mevrouw Geels, laten we het daar maar op houden. Hey, de Honkbalweek 2026, van wanneer is die dit jaar?
3: Van 26 juni tot 4 juli, dus vrijdag tot en met zaterdag.
4: Oké, en het is, je vertelde net al, het is om het jaar. Vroeger was het ieder jaar, toch? Of niet?
3: Nee, heel vroeger? Nee, niet dat ik weet.
4: Vergist. Ging zo snel. Nee. Over het unieke sfeertje hebben we al gehad. Maar waarom moeten mensen komen kijken naar de honger? Waarom moeten ze er naartoe?
3: Nou, het is dus inderdaad tweejaarlijks. En het is echt de reunie van de hele honkbalcommunity hier in Nederland. Maar ook in Europa. Er zijn mensen die vanuit Europa ook richting de honkbalweek komen. Daarnaast is het tophonkbal waar het Nederlands team zich laat zien. Ja. Tegen andere toplanden. Dus en zo word je beter. Dus zo proberen we echt Nederland als honkballand ook op de kaart te zetten. En het Nederlands team is een magneet voor het toernooi. Dus die trekt volle zalen. Ja. En de andere landen die we hebben, ik kan ze alvast noemen.
4: Wat zijn de favorieten of de grote jongens?
3: Nou, de grote jongens, Curaçao. Van ons koninkrijk komen zeer veel professionele honkballers vandaan. Chinese Taipei, altijd fanatiek en een zeer goed verzorgd honkbal. Ja. Dan hebben we voor de rest Italië nog. We hebben Tsjechië. En we hebben nu een samengesteld team. Dat heet de International Globetrotters. En dat bestaat uit spelers vanuit de hele wereld. Ja. Hoofdzakelijk het Amerikaanse continent. En ook spelers die vanuit Amerika in de rest van de wereld honkbalbaantjes hebben. Die ingevlogen worden om een zo sterk mogelijk team te maken.
4: Want het leuke van die honkbalweek is natuurlijk, daar hebben we het al even over gehad, de sfeer. Hè? De gasten, de toeschouwers komen altijd heel vroeg. Ik weet niet of je tegenwoordig wel plaatsen, plekken hebt, vaste plekken.
3: Het is geplaceerd. Ja.
4: Het is niet meer zo dat je moest inschuiven.
3: Nee, een van de dingen die we als eerste probeerden inderdaad te verbeteren. Ja. Want dat is niet meer van deze tijd.
4: Nee, de mensen zaten toen wel 3-4 van tevoren zaten ze er al.
3: Exact, dus dat is echt niet meer van deze tijd. Dus we hebben keurig netjes geplaceerde plaatsen. We hebben natuurlijk rond het stadion hebben we allerlei entertainment en food trucks en noem het allemaal maar op. Ja. We gaan echt de Amerikaanse stadionbeleving op een Europese manier neerzetten.
4: En wat zo uniek is natuurlijk dat je bij honkbal, in tegenstelling tot een hoop andere toernooien en sferen, zoals bij voetbal, maar het is heel relaxed, hè?
3: Het is super relaxed.
4: Je kan je kinderen meenemen.
3: Absoluut, het is een familiefeest.
4: Je kan je vrouw meenemen.
3: Absoluut. Ja, alles wordt gefilmd. Hè. Ja. We hebben heel veel camera's rond het stadion staan. Ja. Alles wordt gemonitord en wordt internationaal ook uitgezonden. Dus weet wat je doet, wie je meeneemt in het stadion, laat ik zeggen.
4: Ja. Ik snap niet waarom je dat nou tegen mij zegt. Ja, nou, daar heb ik helemaal niks van.
3: Ik kijk jouw ondeugende ogen aan. Ik denk,
4: Ja, luisteraars, het wordt nu echt tijd om naar muziek te gaan. De eerste plaat die we gaan draaien, die is van Frank Sinatra en Gene Kelly. Take Me Out to the Ballgame. En daar zit een verhaal bij altijd.
3: Ja, dat is Take Me Out to the Ballgame is de single of tune die we draaien op de 7,5 van de 7e inning. En de inning bestaat uit 2 delen, aanvallen en verdedigen. En dan zingt het hele stadion mee. Ja. En dat is, honkbal is natuurlijk, 120 jaar oud. Dus het zit vol met tradities en nostalgie. En dit is er één van. En dit is de lyrics, die moet je kennen. Die zal ooit een $100.000 vraag zijn in een quiz. Dus ik raad iedereen aan.
4: Dan winnen we hem.
3: Ja, leer die tekst. Hem. Absoluut.
4: We gaan over naar Frank Sinatra en Gene Kelly en Take Me Out to the Ballgame.
5: Hey, take me out to the ballgame. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack.

0: maken voor de Haarlemse Honkbalweek. Het is wat ook wel leuk is, een honkbalweek vol tradities. En een van die tradities is ook dat het altijd mooi weer is. Ja. En dat er altijd, of heel vaak, speelt het Nederlands team hele belangrijke wedstrijden. Maar daar hebben we dit jaar weinig last van. Met de tijden?
1: Uiteraard. We hebben drie dagen waarop we drie wedstrijden spelen. En de rest van de dagen spelen we twee wedstrijden. Die beginnen om 1500 uur en die beginnen om 19:30.
0: Oké, okay, en hoe lang zo'n wedstrijd duurt, ja, dat weet je nooit.
1: Ja, maar daar hebben we wat voor.
0: Oh,
1: want ik hoor hier een honkbalkenner die inderdaad wel eens bij een honkbalwedstrijd geweest is. Dat hij een langere sit heeft meegemaakt.
0: Dat kun je wel zeggen,
1: Maar op de honkbalweek maken wij gebruik van een pitchklok. Dat is in Amerika al wijd verspreid in de professionele leagues. Maar op het Pimelier-stadion hebben we die ook. Dus dat betekent dat een pitcher sneller moet gooien. De inningswissels gaan sneller. Dus een gemiddelde wedstrijd op de honkbalweek, kan ik je garanderen, duurt ongeveer 2,5 uur. En dan ga jij aan de aardappels.
0: Wat goed. Nou, want kijk, ik ken de honkbalweek. Ik heb er 20 jaar tegenover gewoond. We hadden daar ons bedrijf. En tussen de innings door kwamen de mensen bij ons eten.
1: Correct.
0: Alleen we wisten nooit wanneer dat gebeurde. En soms had je 2 uur de tijd of 1,5 uur de tijd. Maar soms had je ook 1/2 uurtje de tijd. En dan moesten er 300 man eten. En dat was altijd enorm haasten en pezen en dergelijke. Maar ik ga er straks wat meer over vertellen. Want er zijn dingen bij ons gebeurd met die honkballers. Ja, daar kan ik niet alles over vertellen, maar wel veel.
1: En met Peter Erkenmeij.
0: Wat zeg je?
1: En met mij.
0: Nou, dat moet je me wel even vertellen.
1: Ja, dat is een spoiler alert voor later.
0: Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga het nu opschrijven ook, dat ik het niet vergeet. En Peter, wat kost een kaartje? Hoe werkt dat? Als stel iemand het zegt van, nou, ik wil op die woensdag, het lijkt me hartstikke leuk om 's middags of begin van de avond met de kinderen daarheen te gaan.
1: Ja, we verkopen in principe dagkaarten.
0: Ja.
1: En dan heb je het stadion zelf en dan hebben we zijtribunes erbij. Die zijtribunes die zijn aantrekkelijk geprijsd. Maar de hoofdtribune is €37,50.
0: Ja.
1: Daar krijg je 2 wedstrijden voor. En een fantastische sfeer en alles erop en eraan. En in vergelijking met andere toernooien of evenementen...
0: Ja.
1: Denken wij dat dat zeer redelijk geprijsd is. Want we hebben natuurlijk budgetair, proberen we alles neutraal te houden. Dus al die teams onderhouden en in hotels onderbrengen. Alles kost geld uiteraard tegenwoordig. Afgelopen jaren is niks goedkoper geworden, alles maar duurder. Maar wij proberen kostenneutraal te budgetteren. En zo zijn we op dit bedrag gekomen. En dat hopen we zo laag en zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor een breed publiek.
0: Ja, want ik vertelde net al, het is een hele lekkere, veilige en gezellige omgeving. Het parkeren is goed geregeld.
1: Uiteraard.
0: Openbaar voer lijkt me eigenlijk ook geen probleem daar.
1: Er zit een station vlak achter en we hebben een heel grote fietsenstalling. Waar hopelijk een hoop mensen ook gebruik van kunnen gaan maken.
0: Ja, het is meestal 1 grote reunie, dus erg gezellig. Wat heb ik nog meer vragen? Oh ja, nog even. Dus je vertelde ook kostenneutraal. En jullie werken met heel veel vrijwilligers.
1: Uiteraard.
0: Want jij doet dit ook?
1: Ook vrijwillig, uiteraard. Oh. Ja, dat is. Uiteraard gaat er tijd in zitten. Maar we doen dat voor de BV Honkbal. Hè, promotie in het algemeen. Ja. En we hebben een leger van iets van 120 vrijwilligers.
0: Ja.
1: Dat is vaak ook de reden dat we de week voordat de officiële vakantie start, dat de honkbalweek is.
0: Ah.
1: Zodat wij gebruik kunnen maken van de mensen voordat ze op vakantie gaan. En hulde ook voor al die mensen die zich op vrijwillige basis inzetten.
0: Ik merk ook de laatste jaar, maar ook daarvoor, je wordt dan ontvangen met een glimlach.
1: Ja.
0: En dat is ook al een heel, heel plezierig gevoel. maar jullie marketing en dergelijke, ja, die is natuurlijk van levensbelang.
1: Absoluut.
0: En vroeger had je de krant.
1: Correct.
0: Een advertentie en dergelijke, maar zo werkt het waarschijnlijk niet meer.
1: Nou, de perstribune is omgedoopt tot Mediabox.
0: Ja.
1: Want waar gaat het om tegenwoordig? Social media, bereikbaarheid. Je moet je publiek aanspreken op de huidige communicatiemiddelen. En daar hebben we een heel marketingteam voor zitten die al die social media in de gaten houdt.
0: Ja.
1: En ook continu maar berichten eruit stuurt die van belang zijn voor ons grote publiek.
0: Ja.
1: En ook hopelijk voor aantrekkingskracht.
0: Ja, want dat is ook een beetje de reden waarom je hier zit. Want ik ben natuurlijk ook weer lastig gevallen. Van wil je sponsoren of wil je een een skybox nemen? Want dat kan allemaal, hè, voor sponsors.
1: Ja, we hebben heel veel netwerkmogelijkheden. En we hebben uiteraard ook een commerciële team wat achter de lokale ondernemers zit. En hier ook de Haarlemmermeer en heel Kennemerland, zeg maar.

0: Probeert te binden aan de honkbalweek.
1: Ja, hartstikke goed. En vooral omdat het in de regio zo leeft. En het is nog een van de weinige pareltjes die we hebben op sportgebied. Je had vroeger natuurlijk de Haarlemse basketbalweek, de honkbalweek, maar wat weet ik hoeveel weken. Ja. Allemaal leuk en gezellig. Maar we moeten wel zorgen dat het blijft leven. Net als hier bij Meer Radio, wat ook draait op vrijwilligers. Ja. Maar ook een en al enthousiasme is. En we gaan naar de volgende plaat. Dat is The Old Man Down. Wil je daar iets over vertellen waarom je deze plaat hebt gekozen?
0: Ja, ik zit hier namens de Honkbalweek. Ik zit hier honkbal te promoten. Dus het moet over een bal gaan, over gras, over traditie. En zo kom je op deze nummers terecht.
1: Kijk, daar komt-ie.

0: Ondernemend maar. Wat een leuk programma, vind ik dan tenminste. We zijn nog in gesprek met de organisator, de directeur van de Haarlemse Honkbalweek 2026. En die is van
1: 26 juni tot 4 juli, ja. Vrijdag tot en met zaterdag.
0: Dus als u kaartjes wil kopen, dan kunt u het beste even naar de website gaan. Want dan kunt u precies zien welke dag en wanneer en wie er spelen ook.
1: Uiteraard. Tenminste
0: van de eerste paar dagen. Daarna zal het in de vorm van een...
1: Ja, we hebben een round robin tot en met woensdag. En dan donderdag, vrijdag, zaterdag zijn de play-offs. En dus op zaterdag uiteindelijk de finale.
0: Goed, de honkbalweek gaat al heel veel jaren terug. En ik moet zeggen, ik heb zelf ook gehonkbald. Die club bestaat niet meer. Dat was honkbalclub Kinheim. En ik zat samen in het team met iemand die...
1: Kleine correctie. Kinheim bestaat nog steeds.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, het is Nikkels wat niet meer bestaat. Als je...
0: Ja, dat was natuurlijk de bekende ploeg met Herman Bijtschat. En Jan de Kleurs.
1: Juist.
0: En Nol Beenders. Ik speelde samen trouwens met Andy Houtkamp. Die ook voor de Vrijwillige Radio veel gewerkt heeft. Nou, wij konden er allebei weinig van. Maar we vonden het wel hartstikke leuk. Maar Peter, we zitten hier... we zitten voor de Haarlemse Honkbalweek. Maar we willen jou ook beter leren kennen. En je vertelde net, ja, ik heb ook wat historie nog bij jullie in de zaak gehad. Daar tegenover. En daar mag ik het wel over hebben, want die bestaat niet meer. Dus dat is mooi.
1: Ja, Rick, in de tijd van de honkbalweken kwamen wij natuurlijk als kleine jonge lui daar onze diensten, zeg maar, de honkbalweek helpen.
0: Ja.
1: Maar tussendoor gingen wij natuurlijk naar jouw partyhouse.
0: Ja, Haarlem Bowling. En toen heette het nog Haarlem Bowling. Ja. En later werd dat Klaus Partyhouse.
1: Dus en op een gegeven moment had jij de Gerard Joling uitgenodigd daar.
0: Ja.
1: En die was nog niet bekend bij het grote publiek. Maar die was de boel toen al aan het entertainen. En die had natuurlijk mensen nodig om bij hem op het podium te komen.
0: Ja.
1: En wij als kleine aantrekkelijke jonge jongetjes.
0: Ja, vond hij heel interessant.
1: Ja, dus wij mochten daar naast hem op het podium staan.
0: Nee, hoor, hij was totaal ongevaarlijk.
1: Ja, absoluut, absoluut. Het was alleen maar. Nee. Maar dat was erg, erg leuk. We zingen konden we niet, hij wel.
0: Ja.
1: Dus we mochten ook weer heel snel gaan zitten. Maar dat is mijn historie in jouw mooie...
0: Ja, nou, het leuke was, dat er gebeurde daar altijd van alles. Dus ook de honkballers zelf, die kwamen. Maar tot en met de scheidsrechters. Hoe heet het? Dat was een grote, dikke van Groningen Schinkel.
1: Nou, zeker.
0: Die man was wereldberoemd eigenlijk in Haarlem.
1: Ja.
0: En artiesten, ja, zo'n Gerard Joling, die kwam daar. En daar betaalde toen 25 gulden voor.
1: Ja.
0: Handje, contantje. Dat kon toen nog in de jaren 80.
1: Ja.
0: Maar wel heel leuk en hij was heel goed. En we hadden ook zo René Vroeger mocht alleen het geluid doen.
1: Oh ja.
0: En Marco Borsato is zo begonnen, enzovoort, enzovoort. Maar in ieder geval, die jongens zijn eigenlijk best wel goed terechtgekomen. Over Peter. Peter, je hebt dus een historie met honkbal. Je kent veel honkballers. Die groepsdynamiek die blijft heel lang bestaan. Maar je bent coach geweest van...
1: Ja, ik ben oorspronkelijk, daar heb ik geprobeerd zo lang mogelijk te blijven honkballen. Nadat dat niet meer gaat, dan is de op één na leukste is coachen. Dus daar ben ik toen uiteindelijk begonnen bij Kinheim om te coachen. Daarna ben ik bij de Kennemerland Rabbits terechtgekomen als coach. Dat heb ik 10 jaar lang gedaan. Dat zijn alle talentjes hier uit de buurt. Hoofddorp, Kinheim, Heemstede, noem het maar op, Haarlem. Uiteindelijk ben ik momenteel nog steeds coach al voor 8 jaar van het Nederlands team onder 12. Daar zijn we nu druk mee bezig om te werken naar een EK wat na de honkbalweek gespeeld wordt in Parijs.
0: Wat
1: dus
0: leuk.
1: We hebben 16 jongens bij elkaar die ons land gaan verdedigen daar en hopelijk hoge ogen gaan gooien. Voor de rest, qua honkbal hier voor meer radio, wat leuk is. Ik heb ook nog 10 jaar lang in Hoofddorp gespeeld, back in the days. Dus ook hier in Hoofddorp vele bekende en goede vrienden. En inderdaad, één grote honkbalfamilie.
0: En dat is natuurlijk ook allemaal weer vrijwilligerswerk. En het is een sportbesteding die heel veel tijd kost, honkbal.
1: Correct.
0: Dus dan is de vraag van de luisteraars, want die vertegenwoordig ik. Maar wat doe je dan eigenlijk in het dagelijks leven? Want je moet toch ook nog rondkomen?
1: Ja, absoluut, absoluut. Het draait helaas in het leven om centjes. En ik verdien mijn centjes als scheepvaartman. Dus werkzaam in de Amsterdamse haven voor een grote rederij. En daarbij verantwoordelijk voor een stuk van de wereld. En dat is Noord-Amerika.
0: En wat doe jij dan?
1: Ja, ik word hoofdzakelijk... Ik noem mijzelf altijd taking care of business. Dus als er vragen zijn uit de onderneming... dan komen ze meestal aan mijn bureau staan. Ja. Maar primair verantwoordelijk voor de schepen... die vanuit Noord-Amerika naar de rest van de wereld varen. Op operationeel gebied.
0: En hoeveel schepen moet ik me dan voorstellen?
1: Ja, de hobby is uit de hand gelopen. Maar toen ik daar kwam hadden we iets van 60 schepen. En dat is meer dan 33 jaar geleden. En we zitten nu geloof ik op iets meer dan 140 schepen. En als je dan specifiek wil zijn... wij vervoeren hoofdzakelijk ladingen die niet liquide zijn... en die niet in containers zitten. Dus dan moet je denken aan grote projectladingen... jachten, halffabrikaten, rollenpapier... aluminium, et cetera. Maar ik denk dat dit een heel ander programma is dan.
0: Ja, maar wij vinden dat hartstikke interessant om te horen. Van, wat doet die Peter? Hè? Heeft dit wel naar zijn zin? En is die wel geschikt voor die functie? Want dat wordt hier allemaal beoordeeld ook door de ondernemer. Maar Peter. En een hele hoop honkbaltalenten komen uit onze overzeese gebiedsdelen.
1: Correct.
0: Daar spreek je ook een beetje Antilliaans al? Of?
1: Ik kan een biertje bestellen aan de bar, wat heel belangrijk is. En ik kan alle moeders van de spelers kan ik douchie noemen. En daar houdt het een beetje mee op.
0: En Peter, aan wie... jij als toernooidirecteur, dus we gaan weer even terug naar de Honkbalweek. Jij hebt een bepaalde taak en jij moet verantwoording afleggen. Aan wie?
1: Absoluut. We hebben het is uiteraard een stichting, de Honkbalweek. En we hebben een bestuur en daar zitten we in met 9 man. Uiteraard vele vergaderingen, maar we proberen alles met elkaar te regelen. En binnen die club hebben wij verantwoording af te leggen over ons te voeren beleid.
0: Ja, nou, we zullen het eens allemaal nakijken. En de opening van de Honkbalweek, hebben we dan nog een bekende Nederlander of een politie?
1: De wethouder van sport van Haarlem.
0: Die, nooit van gehoord. Wie is dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Weet je ook niet, hè?
1: Ja, nou, we hebben ook een voorzitter, hè? Peter van der Aart. Ja. En die kan je daar precies alles over vertellen. Maar in ieder geval, de provincie is zeer betrokken bij de Honkbalweek. En de gemeente Haarlem is zeer betrokken bij de Honkbalweek. Ja. En het is, de eer is aan hen om de eerste bal te gooien op vrijdagavond.
0: Oké. En wat ik altijd over verbaasd heb, is... Het Honkbalstadion heeft inderdaad een geweldige sfeer. Maar je zit zo half bij het veld. Als een artiest op die heuvel gaat staan, hè, van de pitcher, en hij treedt daarop, dan heb je toch wel echt, ook voor de artiest, een mooie kan het bijna niet.
1: Ja, dat is waanzinnig.
0: Het mag niet, hè, geloof ik. Of nou, het kan niet. Of,
1: maar hier spreekt inderdaad de niet-honkbalman tegen de honkbalman. En als technisch directeur ben ik verantwoordelijk voor alles wat er op het veld gebeurt.
0: Ja.
1: Dus alles eromheen, daar hebben wij andere bestuursleden voor die daar druk mee zijn. En het veld is echt heilig. Dat is in Amerika zo en dat is ook in de Haarlemmermeer. In Haarlem is dat zo.
0: Ja, ik heb ooit geprobeerd Hazes daar te krijgen.
1: Ja,
0: leuk. Hij wilde wel, maar ik kreeg het niet voor elkaar.
1: Nee, maar die heuvel heeft een bepaalde hoogte en hij moet ook op die hoogte blijven. Ja.
0: Die is goed. Die is goed. Jullie draaien op sponsoren. Tenminste, dat is een van de belangrijkste inkomstenbronnen. En die kunnen noem ik het een skybox? Of hoe heet het?
1: Ja, we hebben een VIP lounge. Ja. We hebben een Diamond Club. En we hebben een sportsbar. En we hebben gewoon de tribunes.
0: Maar dus... stel, ik zou willen sponsoren. Wat kost zoiets ongeveer? Waar praat je dan over? Of wat krijg ik allemaal wat ik denk, wow, dat is een goede investering?
1: Ja, we hebben enorme exposure doordat we al die camera's hebben voor streaming.
0: Ja.
1: Dus als je doeken koopt bijvoorbeeld in het Outfield Hack, wat iets minder dan 3000 euro is, dan heb je giga bereik in de honkballanden van de wereld. Daarnaast komen er ook zeg maar een firma die alles opneemt en bekijkt voor de talenten. Wij zijn de future of baseball. Zo hebben we een soort missie en visie met de Honkbalweek om jonge talenten of opkomen die nog net niet aan het professionele circuit ruiken, om die zeg maar een podium te geven, zodat ze zich in de picture kunnen spelen. Dus de exposure en de streaming is groot.
0: Dus ik zou maar zeggen, regionaal is het heel interessant voor mensen die gasten willen uitnodigen.
1: Exact.
0: En internationaal is het heel interessant voor mensen die inderdaad internationale exposure willen.
1: Ja,
0: grotere bedrijven.
1: Juist. Bijvoorbeeld gesprek met Kia en Jan de Wit, onze transportpartners.
0: Ja, al 100 jaar.
1: Die zijn gebaat ook bij het lokale netwerk.
0: Ja.
1: Die zijn gebaat bij dat mensen ook daar lokaal graag met elkaar even een drankje doen onder het genot van een mooie honkbalwedstrijd. Want het is uniek. En daarnaast zijn vele ondernemers hier in deze regio zijn internationaal gebonden.
0: Ja,
1: oftewel,
0: dat is zo.
1: Ja, honkbal is daarbij bij uitstek een zeer aantrekkelijke sport om ze mee te nemen. En helemaal in Nederland, wat uniek is. Want dat verwacht echt niemand.
0: Hoort u het, ondernemers?
1: Exact.
0: Uitermate geschikte sport om voor exposure. We draaiden aan muziek. De eerste was The Old Man Down the Road. En we gaan nu naar een andere plaat. En we blijven in het baseballgevoel. De baseballs. En de plaat heet Umbrella. Heb je daar ook een verhaal bij?
1: Umbrella.
0: Ik weet nog god niet waar het over gaat.
1: Nou, kijk, Umbrella, de honkbalweek. Ja. Het is niet altijd mooi weer.
0: Nee.
1: Maar dat maakt de honkbalweek ook uniek. Als het hele stadion onder een paraplu zit. En meestal worden er liedjes gedraaid die goed meezingbaar zijn. En dan ontstaat er een unieke sfeer. En dan gebeurt er iets binnen de honkbalfamilies waarin gewoon iedereen samenkomt en saamhorigheid heerst. En ja, regen, we wensen het niet, we willen het niet, maar het hoort in Nederland.
0: Kan je iets korter aankondigen,
1: sorry. Dus de umbrellas met baseball. Het is honkbal, het is regen, het gebeurt af en toe.
2: Onderneem het maar op Meer Radio.

0: Umbrella. Wat een lekkere muziek, zeg. Het is hier een groot feest in de studio bij het programma Ondernemend Maar. Hartelijk welkom, luisteraars, voor degenen die net ingeschakeld zijn. Het zou kunnen dat er 2 of 3 te laat inschakelen. We zitten hier met Peter Herkemeij. En hij is toernooi-directeur van de Haarlemse Honkbalweek 2026. Peter, je hebt een hele honkbalhistorie. Wie waren jouw grote honkbalhelden?
1: Ja, ik wil dan stilstaan bij Joe DiMaggio. En vroeger Johnny Bench en Derek Jeter. Dat waren wel grootheden in mijn tijd.
0: Hele grootheden. En in Nederland?
1: Oh, in Nederland, ja. Ik ben opgegroeid met mensen als Frank Bos, Marcel Joost, Bill Groot. Charles Urbanus nog zien spelen, junior. Noem het maar op. En dan nog wat Antilliaanse helden zoals Hamilton Richardson.
0: En Hudson John, heb je Hudson die ook nog meegemaakt?
1: Ja, geweldig. Die was 2 jaar geleden er ook nog bij.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, die moet wel 120 zijn ondertussen. Maar die Hamilton Richardson en Hudson John, dat was een feest. Als die het stadion inkwamen, dan begon men al met hi-ha home run.
1: Ja.
0: Dat is heel anders dan die in een voetbalstadion hoort. Dan hoor je hi-ha iets anders. Maar wij zongen home run. Wat ook wel leuk was, je had vroeger ook een speler, Dassie Rasmijn, zegt dat nog wat?
1: Ja, zeker. Politieman.
0: Die stond ook gewoon het verkeer te regelen bij de honkbalweek. En een paar uur later stond hij op het veld.
1: Ja.
0: Ah, dat was echt een fantastische tijd.
1: Correct.
0: Goed, Peter. Iets wat de mensen altijd weer verkeerd begrijpen over de Haarlemse honkbalweek, wat je iedere keer weer moet uitleggen, dat je denkt, ja, snap dat nou eens een keer.
1: Nou, dat het spel echt niet langdradig is. Dat er zoveel aan strategie en onderlinge strijd één op één op het veld gebeurt. Ga naast iemand zitten die er verstand van heeft en laat je zeg maar onderrichten door een honkbalkenner. Want echt, honkbal is zo'n fantastisch spelletje. Het is een teamsport, maar ook een individueel gevecht.
0: En, want die catcher die geeft ook tekens, hè? Ja, zo onder die handschoen met zijn vingertjes of zo.
1: Inderdaad, ja. Het is een grote strategie van de coachingstaf en de catcher en de pitcher. En er zit gewoon heel veel meer in qua gelaagdheid dan je op het eerste gezicht zou zien.
0: Ja, en dat maakt het hartstikke interessant. We gaan het even hebben over AI. Wat doet de Honkbalweek met AI of jouw vrijwilligers? Wat doen die daarmee?
1: Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik daar geen weet van heb. Ik neem aan dat we daar gebruik van maken binnen de organisatie. Maar ik als toernooidirecteur, ik ga over het veld. Ik ga het over het uitnodigen van de teams. Ik ga over het deelnemersveld. Ik moet zorgen dat die teams niks tekort komt. En ja, AI, ik weet niet of ze een boterham kunnen smeren voor die teams. Ja, maar
0: we zitten hier met de oude economie, hè? De oude scheepvaartdirecteur met Captain Baines van de O'Neill Line. Let maar op, het gaat nog gebeuren allemaal.
1: Absoluut.
0: Peter, waar ben je allemaal lid van?
1: Ja, ik ben geen lid van een Rotary Club. Ik ben geen lid van een mannenkoor, maar ik golf.
0: Van een mannenkoor? Dus, kom je erover? Dat is leuk.
1: Ja, maar ik golf, dat vind ik leuk. Ik ben ook nog lid van Kinheim. En voor de rest, nee.
0: Oké, okay. Nou, dat kan.
1: Ja.
0: En heb je wel eens gedacht na een vergadering van, oh, waarom doe ik dit toch eigenlijk allemaal?
1: Ja, maar vergaderen is echt noodzakelijk kwaad. En ik doe dat met liefde, alleen je hebt mij als je je niet goed voorbereidt. En als je jezelf gewoon voorbereidt qua vergadering, dan hoeft dat niet lang te duren. Zeg wat je wil en door. Ik ben wel een voorstander van elkaar zien. Ik hou niet van dat MS Teams tegenwoordig en iedereen maar in de monitor, want dan ben je minder efficiënt.
0: Duidelijk.
1: Dus, ja, het liefst niet vergaderen, hè? Begrijp me niet verkeerd, want het is...
0: Je kijkt me ook aan alsof ik het niet goed heb voorbereid. Ja, ik doe echt hartstikke mijn best, Peter.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja. Peter, de meeste bezoekers, waar komen die vandaan buiten de echte Haarlemmer?
1: Ja, dat zit echt in de Rotterdamse regio, dat zit in de Utrechtse regio, dat zit in de Amsterdamse regio. En dan hebben we voor dit jaar komt er een hele delegatie weer vanuit Chinese Taipei het stadion in. Vanuit Tsjechië hebben we vele aanvragen. Vaak ook een club uit Duitsland, een
0: Wat
1: paar
0: leuk.
1: Belgen. Daar zou ik even de back-office weer exact. Maar het komt uit alle windstreken.
0: Wij zijn tevreden met dit antwoord. Het hoeft niet allemaal even lang te zijn, Peter. Hoe was jij vroeger? Als wij vrienden van jou van vroeger tegenkomen en die zeggen, Peter, Herkemeij,
1: ja.
0: En wat zouden ze dan zeggen? Hoe typeren ze jou?
1: Ja, die gaat echt niet als eerste weg, als het gezellig is.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, daar hou je, wat hou je dan van? En wat voor muziek hou jij?
1: Ja, ik hou wel van solo-artiesten, maar mensen die echt wat kunnen. Die een instrument kunnen bespelen en die kwaliteit vertegenwoordigen. Daar ben ik wel een voorstander van.
0: Als jij naar je kantoor gaat, wat doe je dan als eerste 's morgens? Ja, we moeten. U denkt, wat zijn dit voor vragen? Maar we moeten Peter, als u straks Peter op straat tegenkomt, dan denkt, dat is Peter.
1: Ja, we nemen uiteraard Peter. Eerst een kop koffie. Dan zetten we de kalenders goed. We hebben nog van die ouderwetse scheefhartkalenders waar je 4 maanden op ziet, want je moet vooruit kunnen denken. En vervolgens.
0: Het is wel old school bij jou,
1: is
0: het
1: heel
0: Peter.
1: Erg old school. En ik moet broodjes bestellen ook. Dat gaat tegenwoordig online.
0: Is er ook een scheepshoren als het 5 uur is?
1: We hebben een bel, inderdaad, Rick. Ja. Heel goed. Maar dat gaat per afsluiting. Dus als wij een afsluiting maken met lading. Of iemand heeft een eerste afsluiting. Ja. Ja, laat mij maar praten hier, hoor. Oh. Maar dat is zeker aanwezig.
0: Had je ook een bijnaam vroeger, Peter?
1: Ja, ik ben Herky.
0: Herky?
1: Herky, en dat ben ik nog steeds.
0: Kun je dat misschien even uitleggen aan de luisteraars? Want,
1: Het is de verkorte versie van Herke Meij. En de luisteraars zien het niet, maar ik heb gewoon een mooie neus. En vroeger werd er ook Muis genoemd. Maar van Muis werd het Mousie, Herky. En zo is Herky eigenlijk ontstaan als een verkleinwoordje van Herke Meij.
0: Ik heb echt nu een plaat nodig. Ik moet even wat drinken. Dit is de plaat waar het om gaat. Daar hebben we ook een jingle van.
2: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Wow, dit is cool. Dat gebeurt bijna nooit dat het allemaal klopt. Maar dat komt omdat nu de techniek in handen is van de grote meester, Ton. Mag hij nog 1 keer die jingle? Want ik vind hem zo.
2: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Nou. Het heeft geen aankondiging nodig,
1: nee,
0: hè? Simon en Garfunkel.
1: Nee, dit is echt de Dire Straits.
0: Ik wil weten of jullie nog wakker waren zijn.

0: En dit is het programma Ondernemen het maar. Mijn naam is Rick Claus en ik ben uw gastheer. En onze gast is Peter Herkemeij van de Haarlemse Honkbalweek 2026. Fijn dat u luistert naar meer radio. Ik heb nog een vraag, Peter.
1: Nou. Ondernemen het maar. De bitterballenvraag.
0: Ja, het is tijd voor een bitterbal. Maar daar hoort een vraag bij. Peter, stel hè.
2: Ja.
0: Stel, je krijgt niet één, niet twee. Je krijgt 3 miljoen euro tot je beschikking. Gewoon van mij als sponsor. En je mag ermee doen en laten wat je wil.
2: Ja.
0: Waar zou jij dat nou aan besteden?
2: Nou, ik zou echt focussen op de kinderen en op de jeugd en speelveldjes. Ik mis in stedelijke gebieden gewoon gras. Waar kinderen vrij een balletje kunnen gooien, een balletje kunnen slaan. Eventueel zelfs trappen. Maar weet je, dat is wat ik mis. Kinderen die op een fietsje ergens naartoe gaan met een tas achterop, met een knuppeltje erin, en die gewoon lekker een balletje gaan slaan. En dat is tegenwoordig bijna niet meer in de buurt te realiseren. Dus je moet ergens al naartoe met een auto, en dat is gewoon jammer. Dus
0: ja.
2: Ik zou echt de grasveldjes weer terug willen zien in het stedelijke gebied.
0: Nou, wat een mooi antwoord op deze vraag. De grasveldjes. Want ik kan me herinneren, vroeger in Haarlem en omgeving werd er ook op de grasveldjes, gewoon in de stad, werd er ook honkbal gespeeld.
2: Absoluut.
0: Er sneuvelde wel eens een ruitje, maar ja, het was wel zo gezellig.
2: Ja.
0: Als jij een ondernemerswet mag afschaffen, Peter, welke zou jij dan afschaffen?
2: Ja, er zit er eentje aan te komen, hè, waar we allemaal naar tegenaan zitten te hikken. En die box 3, dat willen we allemaal niet. Maar voor de rest, parkeergeld, pijnlijk, weet je wel. Maar goed, ik begrijp ook dat het moet gebeuren om de financiën rond te krijgen. En daarnaast, weet je, belasting betalen is een eer uiteraard. Dus daarvoor is de Nederland een te mooi land. En kom erop.
0: Ja, ja, maar je durft eigenlijk niet gewoon keihard te zeggen, ik vind dat of dat echt belachelijk.
2: Nee, dat is dit niet het moment. Maar dat doen we aan de bar.
0: Heel goed, heel goed. Ja, want dit is een heel leuk programma. En dat moeten we ook zo houden. Maar, Peter, hoe gaat het trouwens met de kaartverkoop bij de Haarlemse Honkbalweek?
2: Dat is een hele goede vraag. En we lopen voor op het 2024-programma. Kaarten zijn overigens te koop op www.honkbalweek.nl.
0: Ik heb het niet goed verstaan. Waar?
2: www.honkbalweek.nl. En het is, we lopen echt goed voor op schema. Het gaat goed. Er is zelfs al een paar wedstrijden die bijna uitverkocht zijn. Daar zijn we uiteraard zeer, zeer content mee. En heel blij dat mensen nog steeds zo positief richting de Honkbalweek kijken. En ook bezoeken uiteraard.
0: Ja, nou, maar dat mag ook wel met zoveel enthousiasme vanuit het bestuur en de vrijwilligers en iedereen die daarmee bezig is. Peter, je hebt dus zelf ook gehonkbald, hè?
2: Jazeker.
0: En je was best wel goed. Heb ik gehoord. Maar heb je ook wel eens een enorme fout gemaakt met honkbal? Ben je zo lekker afgegaan? Of,
2: ja, natuurlijk. Een triple slaan en struikelen tussen 2 en 3... en uitgegooid worden op derde honk. Ja, ik lag volledig... Dat was niet goed. En als catcher natuurlijk over 3 gegooid met de honken vol. En alles stroom binnen. En ja, verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Nee, de gebruikelijke honkbalfouten zijn mij ook gebeurd. En ik weet niet wie jou vertelde dat ik goed was, maar dat wil ik echt een beetje.
0: Nou, dat heb ik ook nog nooit van iemand gehoord. Maar nee hoor, Frank Bos vertelde dat. Ja. Frank Bos, nee, die zie ik nog wel eens. En, en Jan de Kleurs kom ik nog wel eens tegen. En dat is toch wel heel leuk dat die helden van vroeger dan zeggen, hey Rick, hoe is het? En nou, dan voel ik me helemaal geweldig.
2: Terecht.
0: Peter,
2: yes.
0: Wat is nu nog een grote uitdaging voor de Haarlemse Honkbalweek?
2: Ja, het zit hem in de details nu. Dus de grote lijnen staan, gelukkig.
0: Ja.
2: En het gaat nu gewoon om alle details die we graag perfect willen hebben. Dus de signing, ik kan het zo gek niet opnoemen, maar zaterdagochtend weer vergadering, dan hoor ik weer alle kleine dingetjes. En die willen we ook gewoon goed doen.
0: En waar vergader je dan? Is dat in het honkbalstadion?
2: Zeker. We hebben een kantoortje zeg maar onder de tribune. Waar wij keurig bij elkaar komen. Vers kopje koffie. Iedereen neemt koekjes mee. En zo proberen we daar het beste van te maken.
0: Ik vroeg alleen waar je vergadert hoor.
2: Sorry Rick.
0: En is daar ook het honkbalmuseum?
2: Ja, zeker. Verderop. En dat gaat natuurlijk ook weer open tijdens de honkbalweek. Daar kunnen mensen de historie van de honkbalweek en honkbal in algemene zin terugzien.
0: Als ze nog muziek willen horen van de honkbalweek uit 1981. Ik heb nog 2 oude cassettes liggen.
2: Ja.
0: Ik heb ze al toegestuurd, nooit de reactie gehad. Maar wie weet. Nou, dat is een ander onderwerp.
2: Ja.
0: Als jij, Peter,
2: ja,
0: een standbeeld mag oprichten voor iemand in deze grote regio, voor wie zou je dat dan willen doen?
2: Ja, dan zit je natuurlijk gelijk na te denken over personen. Maar ik zat eens even verder na te denken. Waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat om de vrijwilligers. Dus ik zou een standbeeld willen oprichten voor de vrijwilliger in algemene zin. Er is geen sportclub of vereniging die zonder vrijwilligers kan. En je ziet, daar schuurt het vaak aan. En ik wil die mensen in het voetlicht zetten. Ook voor de honkbalweek weer. Wij moeten bouwen op deze mensen dag en nacht. Dus geef mij een standbeeld van de vrijwilliger en desnoods met jouw mooie hoofd erop.
0: Nou, dit vind ik wel een prachtige afsluiting voor dit programma. Dames en heren, onze gast was Peter Herkemeij van de Haarlemse Honkbalweek 2026. U heeft geluisterd naar Onderneem het maar. Ton, hartelijk dank voor de techniek.
3: Graag gedaan.
0: Echt, het zat allemaal weer fantastisch. En dit zijn ook allemaal vrijwilligers. En ik leer daar ook van, hoor, in mijn leven. Dat je hebt helemaal gelijk. Fantastisch dat er vrijwilligers zijn. En nog geweldiger dat er luisteraars zijn. Dames en heren, hartelijk dank voor het luisteren. Misschien kunnen we nog een stukje van Simon & Garfunkel draaien. Want die had ik al aangekondigd. Hello, Mrs. Robinson.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seudering met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: En dat was Champagne met Habaras. Goedemiddag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Goedemiddag en welkom bij deze maand van het jaar. Vandaag aflevering 1926. En we gaan terug naar
1: juni
2: 1981.
0: En dat is de maand van het jaar waarin Champagne 8 weken lang op nummer 1 staat in de Nederlandse hitparade. Vanaf 30 mei 1981. En ze komen maar tot nummer 12 in Amerika. Dat gebeurt allemaal op 6 juni 1981. En wat staat er nummer 1 in Amerika? Inderdaad, Sean Easton met Morning Train.

Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Dat was Peter Koelewijn met Klap maar in je handen. Hebben we natuurlijk begeleid door de Rockets. Het is een hele grote hit in Nederland. Deze opname is speciaal gemaakt voor Countdown, het tv-programma van Veronica. Nummer 4 in Nederland staat die plaat op 4 juli 1981. En Smokey Robinson met Being With You staat vanaf 13 juni... twee weken lang nummer 1 in de Engels hitparade. Solo met Being With You. En Morning Train van Sheena Easton, dat is nummer 1 in Amerika. En dat gebeurt al vanaf 2 mei 1981 en staat 6 weken op nummer 1 genoteerd.
1: Hoi Tom.
0: Hey.
1: Hier Jordi Bloem.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: De gemiddelde temperatuur, Jordi, is 14,3 graden in juni 1981. Het dagelijks gemiddelde is 10,4 graden. Er valt in juni 81 66 mm regen. En de zon schijnt totaal 130 uur.

0: 1981, want Starson 45 van Starson 45 komt nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Eén weekje maar bovenaan daar, in de week van 20 juni 1981. In dezelfde week komt Elton John op 21 terecht in Amerika met Nobody Wins. And I've Seen That Face Before van Grace Jones, nummer 2 in Nederland op 20 juni 1981.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg had ook het grote archief hier met beeld en geluid in Hilversum en vond dit authentieke wereldnieuws uit juni 1981.
2: Fractievoorzitter Jan Terlouw van D66 zet vraagtekens bij een nieuw premierschap van Van Acht in een coalitie PvdA-CDA-D66. Een dergelijke coalitie wordt op dit moment bekeken door de informateurs Lubbers en De Koning. Beide heren ontvangen vandaag de leiders van de kleine fracties in de Kamer. Later op de dag is het dan weer de beurt aan PvdA-fractieleider Den Uyl.
3: De heren Lubbers en De Koning gaan eerst onderzoeken of een kabinet van CDA, PvdA en D66 levensvatbaar is. Dat zei fractieleider Den Uyl van de Partij van de Arbeid vanmiddag na zijn eerste ontmoeting met de CDA-informateurs. Den Uyl toonde zich tevreden. Hij beloofde dat zijn partij bereid is om concessies te doen.
4: Het zal ongetwijfeld goed gaan en hartstikke bedankt KRO, want we vallen midden in de absolute finale van dit Nederlands kampioenschap voor professionals. Een weergeloze wedstrijd. Ik heb al jaren niet zo'n wedstrijd gezien in het Nederlands kampioenschap. Aan de leiding de 20-jarige Jacques Hanegraaf met een slingerend achterwiel notabene. Hij heeft nog zo'n 3 kilometer in het vooruitzicht en gaat straks voor de laatste keer die zware, inderdaad verschrikkelijk zware slingerberg beklimmen. En of hij het houdt tegenover...
5: Goed, dat zullen we dan even afwachten, want ik zie hem nog niet komen op het laatste rechte stuk naar de finish toe. Maar ik begrijp dat hij zoveel voorsprong heeft dat het kampioenschap hem niet meer kan ontgaan. En dan kan ik aan alle loftuitingen die Theo al over hem heeft gezegd. Nog één doelvolger namelijk dat dit de eerste overwinning in de profcarrière van Jacques Hanegraaf is. En dat is dan meteen maar een overwinning in het nationaal kampioenschap. Een uitzonderlijke prestatie van deze jonge 20-jarige coureur.
6: Volgende week zondag wordt hij 95 jaar. Willem Drees senior. Een man die na de oorlog lange tijd het gezicht van politiek Nederland bepaalde. Wegens zijn aandeel in de opbouw van de sociale wetgeving wordt hij ook wel vader Drees genoemd. Ondanks zijn leeftijd leeft er bij hem nog een warme belangstelling voor het Nederland van de jaren 80.

0: Het Meerradio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. De maand van het jaar.
1: Dit is Meerradio.
0: Tom van Dranen. Meerradio. Juni
1: 1981.

0: Een ode aan actrice Bette Davis in 1975, geschreven door Jackie DeShannon. Die had er een kleine hit mee in Amerika. Maar in de maand van het jaar is het een wereldwijde groot hit voor Kim Carnes. Ze staat 16 in Nederland op 13 februari 1981. En nummer 4 in Nederland, Shaking Stevens met You Drive Me Crazy.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Piet van der Peet is 62 jaar en hij gaat in de fut. Hij wordt wegens zijn verdiensten voor de Haarlemmeerse gemeenschap geëerd met de zilveren erespeld van de gemeente. En juf Oudekerk van de Juliana van Stolberg School in Hoofddorp, die neemt afscheid in juni 81. En het voormalige stationsgebouw aan de burgemeester Papslaan, die heeft een nieuwe bestemming gekregen. Namelijk, er zijn 7 woningen ingebouwd, zogenaamde damwoningen.
1: Juni
2: 1981. Yes.

En dat is nummer 8 in Amerika. America door Neil Diamond. Op 13 juni 1981 komt hij nummer 8. En je hoorde ook All Those Years Ago van George Harrison. En dat is de Facebookplaat van vandaag. De hoesie op onze Facebookpagina met erbij de speellijst van vandaag. De plaats is nummer 15 in de Engelse hitparade op 6 juni 1981. En Gary Ewers Bonds, die zong een nummer van Bruce Springsteen. This Little Girl, 11 in Amerika, op 20 juni 1981. En dit zijn de Engelse specials met Ghost Town.

0: En dat zijn de Specials met Coast Town binnen op nummer 21 op 20 juni 1981. En tot zover voor vandaag.
1: De maand van het jaar.
0: We gingen in aflevering 1926 terug naar
1: juni
2: 1981.
0: En straks na 3 uur Esther Burry met meer Hollands. Veel plezier daarbij. Ik laat je achter met Key ID met Don't Stop. 23 binnen in Nederland in de maand van het jaar.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Esther Burry met Meer Hollands.

0: Goedemiddag, dit was Zondag van Rob de Nijs.
1: Het allerbeste van eigen bodem. Dit is Meer Holland met Esther Burry.
0: Inderdaad, Rob de Nijs begon deze Meer Hollands met Zondag uit 1980. Vandaag aflevering 902 zonder Michel Onklin, maar met Esther Burry tussen 3 en 4 uur. En uiteraard heeft Tom van Branen weer voor de muziek gezorgd. Dit is de nieuwe single van Danny Vroger. Dit keer in duet met Mickey van Wijk in Knipperlicht.

0: Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot... werd in 1968 uitgebracht als B-kant van Waterdrager. En in 1972 als A-kant. Hij kwam toen op 24 in de top 40. Onlangs heeft Simon Keijzer een boek op de markt gebracht... met als titel Wat moet met een D, dat moet met een T. Dat is ook de titel van zijn nieuwe single.
1: Wat als ik eerder...

0: Hopeloos van de Vlaamse Wiltura was in 1981 de enige hit voor hem in Nederland. Daarom draaiden we hem vandaag als Vlaamse klassieker. We blijven in Vlaanderen met deze nieuwe plaat van Meteor, Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Pico Deluxe van Kees Tolk. De hoes van deze 37 jaar oude single zie je vandaag op onze Facebookpagina met de speellijst van deze Meer Hollands. Daarop zie je dat we nu een dag in een nacht van Guus Dochen draaien in Meer Hollands.

De Brabantse VOF De Kunst was dat. Susanna komt uit 1983 en is onderdeel van het album Maandagmorgen 6:30. Hier is de 35-jarige Haagse zanger Kido van de Graaf met een heerlijk zomersnummer. Ciao, doei, adieu.

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Dat was de hit van Corrie Konings uit 1976. Er is nieuw werk verschenen van Willy Schilder. Weekend voor de deur.

Imca Marina heeft vandaag de oudste in Meer Hollands. En dit was haar top 10 hit begin 1965. Harlequino. En je weet het inmiddels wel, na een oude komt er weer een nieuwe plaat. Hier is Gerrit Snijder met Cubaanse Café.

Wat is dan liefde van André Hazes? Het Hazes-moment van deze Meer Hollands. Het kwam in 1981 niet verder dan 31 in de top 40. Hier is de neef van Frans Bauer, J.J. Bauer. En hij komt uit Haarlem met Ik kan het niet laten.

Dit was aflevering 902 van Meer Hollands. En werd gemaakt door Tom van Dranen en ik ben Esther Burie. Veel plezier na 4 uur met Zo Zondag door Peter Hanegraaf. Graag tot een volgende week. En de laatste voor vandaag is Sebastiaan met Zin in Zomer. Goedemiddag.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: Zo zondag. Peter Hanegraaf.

0: Meer radio en Where's My Husband Ray.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Zit jij er al klaar voor met je oranje vlaggetjes en je oranje voetbalshirt? Want vanavond speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd op het WK in de Verenigde Staten. Hoe ik erin zit, ik verwacht er niet zoveel van. En dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen. Beste tactiek, denk ik. Champagne komt eraan. En hier is Andrew Gold.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Natuurlijk hoop ik op een zomer met volop zon. Ik doe er in elk geval alles aan om dat te stimuleren. Vandaar een zomers kwartiertje wat eraan zit te komen. En ja, je kan natuurlijk jouw favoriete zomerhit doorgeven. Mail die naar studio@meerradio.nl. Dus jouw zomerse suggestie is van harte welkom. studio@meerradio.nl voor het zomerskwartiertje. In de tussentijd, Cici Pennington, finally!

0: The Man, Alou Black. En jij kan ook The Man of The Woman worden voor het zomerskwartiertje. Geef jouw favoriete zomerhit door studio@meerradio.nl. En op die manier kun jij dan het zomerskwartiertje aankleden. Dus jouw zomerse suggestie stuur die naar studio@meerradio.nl. En Agnes, die staat ook voor je klaar.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meerradio.
3: Die laatste die was van mij, hè?
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Het zomerskwartiertje barst los op Meer Radio. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. Gustavo Limo staat voor je klaar. En Freddy mailt dat dit het zomerse liedje is van hem en zijn vrouw. Club Tropicana, Wham!

Olivia Newton-John en John Travolta. Summer Nights bij Meer Radio, het station van Haarlemmermeer. Laatst in het zomerskwartiertje is voor Enrique Iglesias.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Zo zondag, Peter Hanegraaf.

0: The Sign.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Het beste gebouw van het jaar. Ik wist helemaal niet dat deze verkiezing bestond, maar die is gehouden. En een gebouw in Rotterdam, die heeft deze award gewonnen. Details vertel ik je zo meteen. Nu op meer radio, Bands & Boon.

0: Meer radio.
1: Heb jij wel eens gehoord van het beste gebouw van het jaar en de woontoren Sawa in Rotterdam? Ik van beide nog niet. Kan natuurlijk ook aan mij liggen. Maar die Rotterdamse woontoren Sawa die is uitgeroepen tot het beste gebouw van het jaar. En dat is dan weer de belangrijkste architectuurprijs van Nederland. Het gebouw bestaat voor 75% uit hout en hergebruikte materialen, wat volgens de jury een echt wauw-effect veroorzaakt. En in de gevel zijn ook nog een keer 140 nestkastjes verwerkt. Dus dat is echt, ja, ik begrijp wel waarom hij die prijs heeft gewonnen. Of tenminste, waarom het gebouw die prijs heeft gewonnen. Je bent bij Meer Radio Haarlem.

0: prachtig. Butterfly Kisses. Bob Carlyle bij het station van Haarlemmermeer. Meer radio. Guus Meeuwers en Cindy Lauper staan in de wachtrij. En wat eten we meer dan zo'n 60 jaar geleden? Denk daar maar eens over na, dan krijg je zo direct het antwoord van me.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
1: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Guus Meeuwers bij Meer Radio. Wat eten jij en ik meer dan zo'n 60 jaar geleden? Het antwoord is vlees. En niet zo'n beetje ook. 6 keer zoveel kip en 2 keer zoveel varkensvlees. De vleesproductie is in 60 jaar verviervoudigd. Dat blijkt uit een rapport van VN. Van de VN. En ja, je kan bij jezelf natuurlijk ook nagaan of dat klopt. Vis en vega, dat wordt dus niet echt, ja, wordt wel genuttigd, maar niet heel veel. Vlees blijft erg populair, dat kunnen we wel stellen. Meer Radio en Cyndi Lauper.

Zondag zit erop. Vanaf 6 uur veel plezier met Meer Magazine. En nu Sam Smit op Meer Radio.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Door de Diesel met Sausalito Seminite.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 39e aflevering van het seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht en meer nieuwsoverzicht met Caroline Greven en het weerbericht van Rodolf Mulder, aandacht voor nieuwe wetgeving die het lokale medialandschap sterk zal veranderen. Henny Beijer praat hierover met Meer Radiovoorzitter Ricardo Bos. Ook belde hij met Jordi Schaap van Forza Haarlemmermeer over de vermeende overlast van rijscholen in meerdere kernen in de gemeente. Verder natuurlijk muziek.

0: Je hoorde Daffodils van Raccoon samen met Faella. Hier is het weekoverzicht van afgelopen week met Carolien Geven.
1: Meer Magazine, weekoverzicht.
2: Hoofddorp Pioniers en Stichting ETO staan maandag op het punt een 3-jarig contract te ondertekenen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang conflict over de huur en de gebruiksvoorwaarden van Sportpark 21. Beide partijen spreken van een positieve ontwikkeling. Volgens het nieuwe bestuur van Hoofddorp Pioniers zorgt de overeenkomst voor rust binnen de vereniging en bij sponsoren. De club wil zich komende jaren richten op financieel herstel. Ook wethouder Mariette Sedé is tevreden. Ze verwacht dat beide partijen samen blijven werken aan een sterke toekomstbestendige honkbalsport in Hoofddorp. Het voorterrein van Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen krijgt deze zomer een fikse metamorfose. De evenementenlocatie richt het gebied opnieuw in samenwerking met recreatieschap Sparenwoude. Het terrein wordt groener, opener en beter verbonden met de omgeving. De werkzaamheden starten eind juni. Hekken verdwijnen, er komt meer beplanting en bezoekers worden via een vernieuwde wandelroute vanaf de parkeerplaatsen naar de entree geleid. Ook worden bankjes geplaatst en krijgt het plein een meer uitnodigend karakter. Het busvervoer in de streek wordt een heel stuk groener. De vervoerregio Amsterdam trekt namelijk 11 miljoen euro uit om 27 oude dieselbussen te vervangen door gloednieuwe elektrische exemplaren. Vervoerder Connection, onderdeel van Transdev, gaat de bussen bestellen en regelt meteen ook alle laadpalen. Als alles volgens plan verloopt, zie je de eerste bussen rond februari 2027 in de dienstregeling rijden. 14 tennis- en padelverenigingen in Haarlemmermeer slaan alarm over de huidige geluidsregels. Ze vrezen dat banen in de avonduren moeten sluiten als niet wordt ingegrepen. Volgens de clubs zijn sommige sportparken dicht bij woningen aangelegd of zijn later woningen bij bestaande verenigingen gebouwd. Daardoor worden op sommige locaties de geluidsnormen overschreden. De verenigingen vragen de gemeente om maatwerk, extra tijd voor oplossingen en financiële ondersteuning. Ze waarschuwen dat anders de sportmogelijkheden voor duizenden leden onder druk komen te staan. In de avond geldt rond sportparken een maximale geluidsnorm van 45 decibel. Schiphol heeft 2 nieuwe veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. De vliegroutes zijn aangepast. Daardoor is de vlieghinder in delen van Noord-Holland veranderd. Op sommige plekken meer, op andere plekken is de geluidsoverlast minder. De grootste wijziging betreft nachtvluchten vanaf de polderbaan richting het zuiden. Deze toestellen draaien voortaan al ter hoogte van Limmen en Castricum richting zee, in plaats van bij Zaanstad. Hierdoor neemt de geluidsoverlast 's nachts af in de regio Zaanstad in Amsterdam, terwijl bewoners van Castricum en Heiloo juist vaker vliegtuigen kunnen horen overvliegen.

0: Dat waren de Dolly Dots, Love Me Just a Little Bit More. Als gevolg van nieuwe wetgeving is het lokale medialandschap sterk aan het veranderen. Ook meer radio ontkomt niet aan de schaalvergroting die is ingezet met de vorming van zogenaamde streekomroepen. Meer radio wordt daarbij samengevoegd met de omroepen van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoren en Ouder Amstel. Namens meer radio trekt Ricardo Bos de kar. Hij is onlangs aangetreden als voorzitter en in die functie volgde hij Annemiek Holkenboer op. Voor de microfoon van Meer Magazine legt Bos uit wat er staat te gebeuren. Maar eerst vroeg verslaggever Henny Beijer, de nieuwe prijzes, wie Ricardo Bos nou eigenlijk is.
1: Ik ben Ricardo Bos, dus de nieuwe voorzitter. 29 jaar oud en in het dagelijks leven ben ik advocaat.
2: Je hebt al een verleden bij de omroep, hè? Maar niet bestuurlijk.
1: Nee, ik zit nu 17 jaar volgens mij bij de omroep. Ooit een keer begonnen als klein guppie op de zondagochtend radioshow maken. En nu uiteindelijk voorzitter.
2: Ja, geen DJ geworden in het Hilversumse, maar voorzitter van deze omroep.
1: Ja, geen DJ in Hilversum, maar wel voorzitter van deze omroep.
2: Waar ga je je tanden in zetten? Want je bent de opvolger van Annemiek Holkenboer. Maar er zijn ook nieuwe tijden aanstaande, hè?
1: Ja, ik ben heel erg veel bezig met de fusie die eraan zit te komen. De mediawet, die wijzigt natuurlijk. Maar ook de professionalisering van de omroep zelf.
2: En hoe gaat dat er dan uitzien? Hoe professionaliseer je deze omroep? Want die draait nu gehele vrijwilligers.
1: Ja, dat zal grotendeels ook blijven. We hebben recentelijk een nieuwe hoofdredacteur aangenomen. En in de aankomende 2-3 maanden gaan we ook actief op zoek naar 2 cameo's. En daarmee willen we de redactie versterken. En die dus ook televisie en radio kunnen uitbreiden.
2: En dan komen daar de socials bij en de website. En uiteindelijk al die media die ter beschikking staan, gaan in dienst staan van informatie. Want dat is de wet, hè? Die zegt dat.
1: Ja, dus we gaan naar een online first gedachte. Dus online moeten we het gaan doen. Dus dat is op TikTok, op Twitter, nou, X dan nu, Instagram. We moeten veel meer gaan doen met video. En de website wordt veel belangrijker. Dus die switch die zit er aan te komen de aankomende, wat zal het zijn, 6 maanden.
2: En dan is er nog Streek. Hoe zit dat in elkaar, die streekomroep? Streek 44 heet die nu nog.
1: Hij heet nu nog Streek 44. En ik hoop binnen nu en een paar weken te kunnen vertellen hoe de nieuwe Streek gaat heten. Maar we gaan van 220 plus omroepen naar 80. En in onze streek zijn dat dan 5 omroepen die moeten gaan fuseren. Die gesprekken gaan goed. Er is bijna witte rook. En binnen nu en 2 weken hoop ik witte rook te hebben. En dan gaan we dus ook vanuit de nieuwe stichting gaan we alle leuke dingen doen.
2: Ja, ik wil haast zeggen van we moeten even wachten met dit interview, maar dat doen we niet. Het is wel zo dat die streek al zichtbaar is, hè?
1: Ja, Streek 44 heet het nu. Ze zijn al actief op de website, ze maken heel veel nieuwsberichten. En binnenkort zullen ze dan ook starten met het echt maken van videorapportages.
2: Aan het eind van de rit is er, zeg 2028, nog maar 1 streekomroep. Maar wat blijft er dan over van meer radio zoals dat er nu is?
1: Ja, meer radio stopt dan per 1 januari 2028. Daar is dan niks meer van over. Maar de gedachtegang en de filosofie van meer radio gaat er natuurlijk wel verder, maar dan in de nieuwe streekomroep.
2: Dus alle mensen die hier vrijwilligerswerk doen, die blijven dat doen, maar dan onder een nieuwe vlag?
1: Ja, grotendeels wel. Er zullen misschien wel wat vrijwilligers moeten stoppen, omdat er dan geen plek meer voor is. Dat zie je voornamelijk op het gebied van radio. Dat gaat veranderen. Maar het grootste gedeelte kan natuurlijk gewoon blijven.
2: Ten slotte, die professionalisering en 2 journalisten erbij. Uiteindelijk gaan die hier vandaan werken, maar multimediaal.
1: Ja, zeker multimediaal. Dat is hoe wij nieuws moeten gaan verspreiden. We zien dat jongeren, maar ook gewoon volwassenen steeds minder naar radio luisteren. En we moeten dus in gaan zetten op alle kanalen die er zijn. Dus dat is ook een TikTok, een Instagram. Dus wij gaan echt multimedia content.

0: te maken om mee te kunnen gaan met de tijd.
1: Ja. Nog een dingetje is natuurlijk de financiering, want professionaliseren kost geld. Wordt dit door de gemeente betaald, door de overheid, door Den Haag, door subsidies?
0: Nou, wij krijgen natuurlijk jaarlijks subsidie. En Meer Radio doet het op dit moment goed. We hebben spek op de bot, om het zo maar te zeggen. En nu moeten we ook die investering gaan doen, want we moeten bestaansrecht houden. En op het moment dat we nu niet meegaan, dan kan je op een gegeven moment afvragen, maar wat is ons bestaansrecht dan nog? Dus we zijn nu flink aan het investeren. Dus ook al met die betaalde krachten, maar ook zometeen nog een stukje techniek. Een van de betere omroepen van Nederland te kunnen worden.
1: En dat vertrouwen straal je ook al een beetje uit, denk ik.
0: Dat moet goed komen. We gaan ons best doen.

Dat was Bright Side of the Road van Van Morrison. Tot aan het meer nieuwsoverzicht met Carolien Geven zijn hier Sam Vender en Olivia Dean met Rain Me In.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: KIK organiseert benefietshow voor jong talent in Hoofddorp en voorkeursroute voor HOV en zuidelijke ontsluiting verder uitgewerkt. De gemeente werkt een voorkeursvariant uit voor de nieuwe HOV-verbinding in Haarlemmermeer-Zuidwest en de zuidelijke ontsluiting voor autoverkeer. Aan deze keuze gingen onderzoeken en inspraakrondes met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vooraf. Bij de afweging is gekeken naar bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, woningbouw en veel meer. De voorkeursvariant wordt nu uitgewerkt tot een schetsontwerp. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Daar worden de resultaten van het onderzoek en de voorgenomen keuzes toegelicht. De nieuwe verbindingen zijn nodig vanwege de bouw van ongeveer 20.000 woningen tot 2040. Stichting GIK Haarlemmermeer organiseert op 12 december de benefietshow Make Your Mark in het Zeepuntentheater in Hoofddorp. Jongeren uit Haarlemmermeer krijgen daar de kans hun talent te laten zien aan publiek en een vakjury. Tijdens de avond zijn optredens te zien op het gebied van muziek, dans en andere podiumkunsten. De opbrengst gaat naar het Adamas Centrum en Hospice Bardo. Vorig jaar werd ruim €5.300 opgehaald. Voorzitter Rens Hogedam licht toe wat het thema dit jaar is.
2: Dit jaar is het Make Your Mark. Dit thema, dat is een heel mooi thema. Want Make Your Mark, daar willen wij echt een statement mee maken. Dus maak jouw plek in de wereld. Druk jouw stempel neer in de Haarlemmermeer, maar ook in de rest van de wereld.
1: Dus vind je het leuk om mee te doen? En ben je tussen de 12 en de 25 jaar, dan kun je je tot 25 oktober aanmelden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Meer Magazine. Meer Radio Haarlemmermeer.

0: I would die for you. Je hoorde Prince samen met The Revolution.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend is het op maandag nog droog en met 18 à 19 graden aan de koele kant. De dagen daarna loopt de temperatuur verder op, met aan het eind van de week zomerse temperaturen van rond de 26 tot 28 graden. Wel is daarbij op woensdag en vrijdag kans op bui.

0: Achtereenvolgens hoorde je Marvin Gaye van Charlie Puth samen met Meghan Trainor en I Threw It All Away, Bob Dylan. In de persoon van commissielid Jordi Schaap diende Forse Haarlemmermeer recent schriftelijke vragen in bij het college van burgemeester en wethouders over vermeende overlast van rijscholen in meerdere kernen in de gemeente. Henny Beijer belde de indiener op en vroeg hem wat er nu precies het probleem is.
1: Het probleem is dat wij de afgelopen tijd heel veel inwoners uit voornamelijk Zwanenburg en Halfweg bij ons hebben gekregen. Die melden over overlast door lesauto's en door lesbussen. Dat zijn van die zijn gewoon de normale bussen waar ook mee geoefend moet worden. En dat, die lesauto's en die lesbussen die rijden in de woonwijken en door de straten. En dan met name rond de Kinheim. En dat zorgt vooral voor heel veel overlast en heel veel belasting van de straten op het moment.
2: Wat voor overlast is dat dan? Gaan ze dan midden op de weg parkeren terwijl er auto's achter staan? Of wat is dat dan?
1: Ja, er is een enorme toename van verkeer. Dus dat is dat er op de in rustige straten meer autobewegingen zijn dan waar die straten op berekend zijn. Dat heeft natuurlijk wat erbij komt kijken, dat zijn natuurlijk ook de bekende lesmanoeuvres. Dus inparkeren, omdraaien, noodstoppen. Nou ja, als er dan net iemand langs de kant van de weg loopt en dan niet op berekend is, ja, dat is een woonwijk niet voor bedoeld om daar te gaan lessen.
2: Nee, maar dan zouden we een soort proefwijk moeten bouwen waar dan alleen gelest kan worden. Want het zal toch op de openbare weg moeten gebeuren, denk ik dan maar.
1: Zeker dat het op de openbare weg moet gebeuren, want er is geen betere plek om te oefenen dan in het echt natuurlijk. En dat moet ook gewoon zo blijven. We vinden bij Forza het heel belangrijk dat er ook gewoon rijeducatie plaatsvindt, dat dat gewoon doorgaat. Alleen er moet een goede evenwichtige verdeling zijn over de gehele gemeente. En we zien nu dat bepaalde kernen en wijken een extreme toename is, terwijl andere daar bijna geen lesauto's rijden.
2: Nee, dat zal ook te maken hebben met Bad Hoeverdorp, Zwanenburg. Dat is natuurlijk overloop van Amsterdam, hè?
1: Ja, het zijn heel veel Amsterdamse rijscholen, ook rijscholen uit Haarlem overigens, die naar ons toe komen om te oefenen. En dat, misschien zegt dat ook wel iets over de kwaliteit van onze wegen, hoe fantastisch die zijn. Dat is alleen maar een compliment. Maar het is natuurlijk niet het is natuurlijk dan niet eerlijk verdeeld over de eigen gemeentes waar ze zijn gevestigd. En dat onze inwoners dan massaal overlast daarvan moeten ervaren.
2: Nee, nou begreep ik ook dat jullie ook het vermoeden hebben, of misschien wel hebben gehoord, dat er ook examens worden afgenomen in deze kernen.
1: Ja, sterker nog, dat wordt ook bevestigd door heel veel rijschoolhouders. Die reageren bij ons op de berichten. Dat is wel leuk. Ik merk vooral dat inwoners de zorgen die wij hebben geuit delen. Want het zijn natuurlijk ook hun zorgen. Die we hebben gehoord, maar heel veel rijschoolhouders die vooral uit Haarlem en Amsterdam, die vinden het eigenlijk maar onzinnig waar onze inwoners over klagen. En die zeggen ook, het is een examenroute die we daar moeten rijden. Of nou, wij daar rijden, bij het CBR.
2: Ja. Nou, stelt u vragen aan het college. Wat verwacht u van het college? Want ik neem niet aan dat die verbodsborden gaan introduceren voor rijscholen, toch?
1: Nee, die bestaan nog niet, dat soort borden. En zoals ik al zei, educatie is belangrijk. Wij verwachten van het college dat er goed gesprek zal plaatsvinden met het CBR. En hopelijk ook met rijschoolhouders. Dat er inzicht wordt gegeven van hoe die drukte nou best kan worden verdeeld over de gemeentes. Maar ook dat er goede afspraken kunnen worden gemaakt over bijvoorbeeld tijdstippen. Wanneer het rustiger is, dat de beste momenten zijn op bepaalde dagdelen. Dat er in ieder geval goed overleg wordt gepleegd en duidelijke afspraken worden gemaakt om die overlast tegen te gaan. Want nogmaals, educatie is belangrijk, moet plaatsvinden. Maar het moet niet zo zijn dat daardoor de veiligheid daardoor in het geding komt.
2: Nee, precies, want dat noemde u nog niet. Dat ging vooral over overlast. Maar ook de veiligheid is in het geding, omdat je het natuurlijk wel hebt over onervaren weggebruikers.
1: Ja, zeker.
2: Dus dat is het. Het is maar hopen dat de rijschoolhouders alert genoeg zijn om in te grijpen als er gekke dingen gebeuren.
1: Nou, daar moet je inderdaad op hopen dat de instructeurs heel goed op de weg letten en op hun student. Om die veiligheid te waarborgen. Maar ik heb uit signalen vernomen. En ik heb zelf ook wat. Ik ben daar zelf ook rond de campagne natuurlijk in maart. En vorig jaar toen we aan de deur gingen bij inwoners om te praten. Heb ik ook wel eens zelf mogen ervaren dat dat helaas niet altijd het geval is.
2: Nee. Nog even een zijspoortje, want dit moeten we afwachten. Het zijn overigens schriftelijke vragen. Dus u krijgt wel schriftelijk antwoord waarschijnlijk.
1: Ja, meestal de vragen zijn 2 juni ingediend en meestal duurt het zo 4 weken voordat ze beantwoord zijn.
2: Oké, dan letten we daar nog even op. Nog even een zijsprongetje. Hoe is het met de formatie?
1: ik kan daar niet te veel over zeggen. Er is een bericht van de informateur verzonden dat alles voorspoedig verloopt. Dus de gesprekken zijn nog gaande, maar er wordt wel verwacht dat er... waarschijnlijk voor de zomer iets gaat gebeuren.
2: Ja, en dat goede gevoel heeft Forza ook?
1: Dat een goede gevoel heeft Forza zeker, ja. Het zijn in goede gesprekken geweest met de 4 andere partijen, VVD, CDA, PRO en D66. Flink onderhandeld, maar er komt wel iets moois uit voor Haarlemmermeer, voor onze inwoners.

Dat was Malibu van Miley Cyrus. Tot zover de 39e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Carlo Hiegeven en Henny Beijer. Eindredactie Tom van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 7 uur de Zilveren Golf met Edward Niesing. Tot slot van dit programma Bob Marley and the Wailers. No Woman, No Cry. Hele fijne avond.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

lekker meezingen met Love Will Keep Us Together. Ja, want als altijd begon ik ook vandaag. Begonnen met de voormalige nummer 1 ergens in de wereld. Gingen daar de Record World in 1975. De Captain en Tunnel, 3 weken 1 daar. Met Love Will Keep Us Together. Ja, en met lang op 1 genoteerde toppers kan ik een groot deel van het programma vullen. Ze zijn er van 6, 7 en zelfs van 10 en 11 weken. Kijk hoe ver ik kom, want er is meer te melden. Bijvoorbeeld de geboorte van Yesterday. Old Blue Eyes wil toch geen afscheid nemen. En Amerikaans goud voor paranoïde stelletje. Later in het programma de voormalige troetelschijf. Ik ga naar 14 juni 1977 met onze eigen Diane Marshall. En ja hoor, ik snoepte weer veelvuldig in de site vandaag de muziek van Ton van Dranen van Meer Radio. Dankjewel Ton. En ook kijk ik op de kalender naar wie er weer een jaartje bijleeft vandaag. En dat is eerst een van de Nolan Sisters. Ook wel bekend als gewoon de Nolans. Inmiddels wel een stukje ouder dan in de tijd dat ze succes hadden met hits als I'm in the Mood for Dancing en Pay Attention to Me. Toen was Maureen Nolan 19, vandaag wordt ze 65.

Allemaal gezellige meiden in het programma vandaag. Toneel, weliswaar met haar inmiddels overleden captain erbij. De Nolans met Jarge Maureen en dit was Agnette Vanskok van ABBA. Maar gescheiden van het stelletje in 1983 scoorde ze in Zweden een nummer 1 hit. Gedurende 4 weken, Agnette Vanskok en The Heat Is On. En straks nog eentje uit Zweden, maar dan van 10 weken. Eerst naar Wat een Muziekgeschiedenis van 14 juni. Want op 14 juni 1965 werken Paul McCartney, zijn producer George Martin en technicus Norman Hurricane Smith in studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen aan de opname van Yesterday. 3 dagen later werd een streekkwartet op de achtergrond toegevoegd. En dat was het begin van meer dan 2000 covers. Maar dit is het origineel.

0: vette hit in Amerika. En ook in Nederland onze eigen megacharts. Michael McDonald en Patti LaBelle. Inderdaad van Voulez-vous coucher avec moi? Maar dit was een andere, On My Own. En dan naar 14 juni 1967. In die RCA-studio's in Hollywood beginnen de Monkees op 14 juni 1967... aan de opname van Daydream Believer.
1: 7A. What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.
0: Komt op 18 november 1967 binnen de Billboard Hot 100. Later staat de single 4 weken lang op 1. In ons land blijft Daydream Believer op 4 steken. Wat zei je ook alweer, Davy?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Als het even mee zit, heb ik 3 verjaardagen te melden. De eerste hebben we reeds achter de kiezen met Marie Nolan van de Nolan Sisters. Straks komt de Kraste Knar, die is 71. En daartussenin zit Boy George, onlangs nog bij het Eurovisie Songfestival. Zonder zijn Culture Club, die was er wel bij toen ze Karma Chameleon samen opnamen. Boy George wordt vandaag 65.

Ja, een van de allergrootste van Whitney Houston. We gingen ervoor naar Zwitserland. Met ingang van de datum van vandaag in 1987. I Wanna Dance With Somebody. 6 weken lang aan de top voor Whitney Houston. Straks hebben we nog wat meer nummers 1. Eentje van 10 weken en de langste op 11. Maar eerst... In de Music Center in Los Angeles geeft Frank Sinatra op 14 juni 1971 een, tussen haakjes, afscheidsconcert. Op een persconferentie in Palm Springs heeft The Voice op 23 maart 1971 bekendgemaakt te willen stoppen. Maar Sinatra komt hier in het najaar van 1973 op terug. En hij vraagt zijn fans, mag ik het nog een keer proberen? Als hij de nieuwe single Let Me Try Again uitbrengt. De rest is geschiedenis. Het heeft nog lang geduurd, de carrière van Frank Sinatra.

Het zogenoemde afscheidsconcert van Frank Sinatra op 14 juni 1971. En voor het broodnodige contrast, de LP Paranoid van Black Sabbath wordt op 14 juni 1971 goud in de Verenigde Staten. Is op 7 januari 1971 uitgebracht, bereikt de 12e plaats, waarmee we weer eens bewezen zijn dat je niet eens op 1 gestaan hoeft te hebben om goud te bereiken.

0: Mark Niesing. Meer radio.
1: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

0: Wat een heerlijke plaat nog steeds. De Totalschijf, gekozen door de Hilversum 3 Jocks op 14 juni 1977. Hilde Vermeulen toen, artiestennaam Diane Marshall en Sandy.
1: Nummer 1.

0: Naast de 4 weken op 1 en 6 weken op 1... beloofde ik act nummers 1 van 10 en 11 weken. Nou, dit was die van 10. We gingen ervoor naar La Douce France. Met ingang van de datum vandaag in 1997. Wes en 10 weken voor Alane. Zometeen komt er dus nog eentje van 1 week langer op 1. Waar en van wie? Je hoort het binnen een minuut of 7. Maar eerst naar de kraste knar van de verjaarskalender.
1: Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera! Hoera!
0: Hij was in de tijd de frontman van de Zombies. Met hits als Time of the Season en She.

0: Hold Your Head Up. En dat is ter gelegenheid van de 71ste verjaardag van vroegere Zombies-voorman. Maar ook solo-artiest met Hold Your Head Up, Rod Argent. En we zijn er bijna doorheen voor wat betreft deze uitzending. Eerst nog eventjes de langstgenoteerde.
1: Nummer 1.
0: En ik ga ervoor naar de Billboard. Puff Daddy. Samen met Faith Evans. 11 weken lang.

De langst genoteerde in de Billboard Hot 100 vanaf de datum van vandaag in 1997. 11 weken lang voor Faith Evans en Puff Daddy. Met als ondergrondje, zeg maar, gejat van de Police. Every breath you take, I'll be missing you. En dat was voor deze keer de Zilvergolf. We gaan er eventjes tussenuit. Nou ja, een uurtje of 100. Wat is het? 146 of zo. En dan zijn we er de volgende week weer. Met de volgende editie van de Zilvergolf. Fijne avond nog. Tot volgende week.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
3: In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal het straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
5: Hey, hey.
1: Splinternieuw.
5: Hey, hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
5: Hey, hey.
6: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Het duurt even, maar dan heb je ook wat. 12 jaar om precies te zijn. Sinds de Inspiral Carpets. Zeg ik het goed? Carpets, ja. Van zich liet horen. Maar de oud-gedienden zijn terug, compleet met psychedelisch orgeltje. Op dit Drag the Bag. Zet u hem daar maar neer. Wij danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij versgeperste muziek en vitamine. Oftewel splinternieuw op Beer Radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Jawel. Gloedje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede een echte splintertip voor je. Die nieuwe platen die je ook voor de zomer al verkoeling geeft. Zoiets. De splintertip voor de komende week is dromerig. En het komt van Cigarettes After Sex. Dat dus. De Amerikaanse dreampop band die sinds 2008 met succes aan het wegje timmert. En ze kwam met een nieuwe track die je direct naar binnen zuigt. En voor je het weet al afgelopen is, ontdek het zelf tijdens het horen van dit Twizzler.
1: Dit is de splintertip van deze week.

Van de ene droom stapten we in de andere. In dit geval van Radhika, die samen met Mitch Mitchell dit Feline Bandits maakte. En dat is Schotse dreampop dat je vindt op dreamlangspeler Cinepop. Straks iemand die iemand heeft. Oh, ja, nog wel. Ja. Maar eerst de dame die het over een wat andere boeg gooit. Merel Koman, oftewel Blackbird. Waar ze op de eerste drie albums inspiratie putten, vooral uit Americana en de jaren 60 en 70 pop. Schrijft ze nu een decennium op, inderdaad, na de 80s. Hier is Yes We Do, Do You Read Me?

Bertolf zit niet stil. De goede componist kwam met dit Still Have You. En dat is een voorproefje van de langspeler Blue Finger Volume 2. En dit is een lied over zijn geliefde, waarover hij zegt... ja, ik zat in mijn thuisschuurtje met een gitaar. En zij kwam terug van haar werk. En ik keek naar haar en dacht... I'm so lucky that I still have you. Ja, en gelijk maar dat liedje geschreven. Zo gebeurt dat altijd. Ja. Straks natuurlijk het nieuws. En daarvoor de nieuwe Channel Trance met Pop.

Pap. Maar eerst een fijne luisterplaat van de Virgin Marys. Ze kwam met een zogenaamde alt version van het album Beyond the House of Fires. Daarop staat dit fraaie White Knuckle Riding.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer
2: radio, Haarlemmermeer. Now, here comes the music.
3: Lekker hoor, die muziek.

Welkom bij het volgende half uur van Splinterview. Trapt over met het geluid van het project Never Always Volume 2. En dat doet terugdenken aan muziek uit het begin van de jaren van deze eeuw. Jaren 0, jaren 10 zo'n beetje. Vind ik tenminste. Hier ben ik, hè. Dit was Do What You Gotta Do. Nou, dat doen we. En dan, wat dacht je van een zeiltochtje? De Filipijns-Australische zanger en songwriter Grant Perez gaat ons voor met zijn nieuwe track, inderdaad Sailing.

geluid zou ze het zusje kunnen zijn van Lady Gaga. Deze Australische Jacontaine. Die kwam met het grootste Tell Me, I Heard It From My Father. Dat dus. Ja, ik heb verder niks meer over te zeggen, jongens. Dus dan naar de prettige vrouwenstem van Two Athena. Ze kwam met haar 30 schijf getiteld Have I Lost My Magic? Dat is de vraag, hè? Verwijzend naar een zoektocht naar een ooit verloren gewaande innerlijke magie. Oh, op die manier. De nummers spreken openhartig over overweldiging, kwetsbaarheid en het verlangen naar echte connectie. Het is ook altijd hetzelfde, hè? Zo ook dit, ready.

0: lekker rammen. Dat deden we met uit Zwitserland afkomstige band Annie Taylor. De formatie kwam met het geel gekleurde album Out of Scale, waarvan het nummer Lucidity tegen je trommelvliesjes aanbeukten. Dus. Dan naar een gevalletje oud, maar toch nieuw. En wel van de Cranberries. Er verscheen intussen al meerdere nieuwe en geremasterde edities van Everybody Else. En uiteraard de bekende hit Linger. Ja, sommige fans zijn het inmiddels een beetje zat bij de zoveelste heruitgave. Want dat is het eerlijk gezegd wel. Maar ja, als je er nou van houdt, dan hou je ervan. Hè? Vandaar. Wel een wat minder bekend nummer. En het heet Wanted.
1: Oud, maar toch nieuw.

maar toch nieuw. Cranberries met Wanted. Het eerste uurtje zit er bijna op. Zometeen nationale en internationale nieuws. Met daarvoor nog de titeltrack van het nieuwe album van Bryan Adams, Rough Town. Maar eerst, ook in een langere versie verkrijgbaar. Wij kozen voor de kortere. Van Yugol, Imail, Angel en Ultra Nate. Die hebben zich ingesmeerd. Hoezo? Nou, ze zingen dit Moving to...

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Somerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar ze is op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Splinternieuw. Met Jeroen Griekspoor.
4: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

Amsterdamse duo Another. Hij heeft een nieuwe clubtrack uit. Voor de single werkt het duo opnieuw samen met producer, songwriter en multi-instrumentalist 3Daddy. Ja, die dus. In de kasteel in Friesland schreven ze dit Like It. Ja, precies, dat. Welkom bij 2 uur splinternieuw meer radio. Nog een kleine uur vers geperste muziek en vitamintjes voor je. Met zoals gebruikelijk nu de splinterdip van de afgelopen week. En dat is een gevalletje oud, maar toch nieuw. Omdat die komt van Tony Joe White. De muzikant die in 2018 overleed. Nog verder terug, in 1969 had de man een hit met dit Polk Salad Annie. Waarvan samen met andere nummers nu een disco-infused remix is gemaakt. En dat vind je op het gelijknamige album van Tony Joe White en The Flying Mojito Bro.

it all right, y'all. I settled down in Louisiana.

Ja, prachtig geharmoniseerde vocale samenwerking tussen het indie-folk trio Truesdale uit Zuid-Californië en Rachel Price, de leadzangeres van Lake Street Dive. Het is onderdeel van een deluxe versie van de langspeler Growing Pains, dat onlangs ter wereld kwam. Straks iemand die vast zit in de hemel. Dat schijnt te kunnen. We gaan het horen. Maar eerst wederom terug in de tijd met Steely Dan. Hun laatste album was Everything Must Go, dat uitkwam in 2003. Waar nu de stofkam doorheen is gehaald. Geremasterd dus. Maar belangrijker is die heerlijke door jazz geïnspireerde pop van de kernleden Walter Becker en Donald Fagen.

Deze is al even uit. Maar gewoon te goed om te laten liggen. En we hadden daar deze keer tijd voor dit nummer van Noga RS. Over dat je alles wat je maar wilt binnen handbereik hebt, maar toch naar iets meer verlangt. Het is ook nooit genoeg. Vandaar dit Stuck in Heaven. Wij gaan richting nieuws. Wat een verrassing. En daarvoor hoor je de nieuwe van Autumn Page. Money, money, money. Maar eerst het werk van The Last Balloon. Waarmee Tank and the Bangers de trilogie afsluit. Die in 2019 begon. En daarvan hoor je het zomers klinkende Ain't That Deep. You just can't give no fucks. And you can't take-

0: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar ze is op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer
2: radio, Haarlemmermeer. Now, here comes the music.

Ja, daar zijn we weer. Het volgende half uur van Splinternieuw op Meer Radio. Het trapt af met New Yorkse Widow Speak. Dat kwam met het derde voorproefje van hun album Roses, dat 5 juni verschijnt. Woestijnachtige muziek. Was dit soft cover? Veel zand, ja. Oké. Okay. Straks de perfecte misdaad. Oh. Maar eerst, als je zo jong bent als ondergetekende, dan herinner je je ongetwijfeld het album Peter Frampton Comes Alive. Het was echt legendarisch, midden-eind jaren 70. Hoewel Frampton het succes daarvan commercieel gezien nooit meer heeft overtroffen, is hij altijd gewoon door blijven musiceren. En ook op zijn oude dag. En kwam hij met het album Breaking the Mode. Ter ere van het 50-jarig bestaan van Frampton Comes Alive. En op zo'n veel zogenaamde gastvokalen, onder andere van uitgediende Graham Nash, maar ook deze van Sheryl Crow.

0: quiet car off the road, all alone.
1: Kovacs slaat een nieuwe muzikale weg in met haar nieuwe single A Perfect Crime. En hiermee neemt Sharon voorzichtig afstand van haar vertrouwde donkere soulgeluid. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, misschien is het even wennen. Misschien. In plaats daarvan schuiven elektronische invloeden nadrukkelijker naar voren. Dan aan de man wiens album Little Wide Open verscheen, Kevin Morby. Openingsnummer is dit goed opgebouwde en vrije Badlands.

0: Hoosiers, Hoosiers met dat dus. Waar is mijn knopje? Ja, hier. Helemaal in de war. Het zit er bijna op Splinterview met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer tussen 8 en 10 op meer radio. En zometeen gaat Tom van der Aande verder met heerlijke rustige muziek tijdens Nice and Slow. Dankjewel voor het luisteren. De uitsmijter deze keer, dat is Toa Bird. Ik had nog even een andere willen draaien, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dus ik hou snel mijn mond. Tot volgende week. Dag allemaal.
1: Kan het wat zachter?

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffer. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. Drie kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al twee tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: De stem van Colin Blinstone bij de Alan Parsons Project in 1982 met Old and Wise.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom weer bij Nice and Slow. We hebben weer de prachtigste muziek voor je, hoor. En ik zeg het altijd weer, ook na 10:30 en na 11:30 hebben wij een 2 van 1. Met na 10:30...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Dan doen we 2 nummers van Bette Midler. Dat allemaal na het nieuws van 10:30. Maar nu hebben wij een plaat uit Friesland. Dit is De Kast met Hart van Mijn Gevoel.
2: De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen.

De stem van Chris Martin bij Coldplay in Fix You, voorafgegaan door Tom Walker met Leave a Light On. En voor het NOS-journaal van 11:30 zijn dit Crescent met Sweet Goodbyes, Ed Sheeran met zijn eerste hit The A-Team, en een oudje uit de jaren 60 van Brenda Lee, dat is All Alone Am I.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio, Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: schrijven in 1982. En dit keer de lange uitvoering van Save a Prayer van Duran Duran.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Twee keer Bette Midler als eerste in 1979 uit de film The Rose. Het nummer The Rose. En daarna Wind Beneath My Wings van 10 jaar later.

Tsuko houdt ervan om duetten te zingen. Zoals dit keer met Paul Young. Senza una donna, without a woman. Dat was van weer heel lang geleden. Maar toch gedraaid vanavond als Italiaanse klassieker. In het eerste uur van Night in Slow. Dit is Webisto van Twarres. En je hoort ook nog Just When I Needed You Most, Randy Van Warmer. And Do You Want to Know a Secret? Tot het nieuws van Billy J. Kramer en de Dakotas.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Hij is veelzijdig, Bruno Mars. Hij begon als klein kind met platen te maken, als een soort kleine Elvis Presley. En later ging hij fantastische nummers maken, zoals dit nummer, Just the Way You Are.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.
0: Inderdaad, dit is alweer het tweede uur voor deze avond.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Met na 11:30 van 2 van 1, natuurlijk naar Susanne Freek, speciaal voor Gerda. In 2 van 1 is vandaag voor Crosby, Stills, Nash en Young. Twee nummers van het album Deja Vu krijg je door uit 1970. Maar nu, Bram Vermeulen, met een liedje over de dochter van Jan de Hond. Dit is

You're in my heart, you're in my soul. We gingen terug naar 1977 met Rod Stewart. En wat is dit? Is dit het geluid van Zandvoort? Nee, het is het geluid van een geluidsplaat die Bobby Goldsboro gebruikte in Amerika. For Summer the First Time in 1973. En na dit nummer hoor je ook nog Debbie Boone met You Light of My Life. And I Started the Joke van de Bee Gees. En dat allemaal voor het NOS Journaal van 11:30.

0: je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: schrijven 2018, eind 2018. Suzanne Freek zijn al heel populair via YouTube, want ze maakt allerlei filmpjes. Ze maakt allerlei covers. Maar ineens bracht zij een single uit. Het was deze Nederlandstalige single, Als het avond is. Die was speciaal voor mijn lieve Gerda. Schatje, ik hou bij jou, hè.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1. Twee nummers van het album Deja Vu van Crosby, Stills, Nash & Young. En beide nummers geschreven door Graham Nash. Het eerste nummer, Our House, dat schreef hij toen hij samenwoonde met Joni Mitchell. En daarna over de opvoeding van kinderen in Teach Your Children, Crosby, Stills, Nash & Young.

Wim Sonneveld deed het ook als het dorp in 1969, maar dit was het origineel uit 1964. La Montagne van Jean Ferrat. En terug naar 1973 nu met Jim Croce en Time in a Bottle.

En naar Time in the Bottle van Jim Croce uit 1973 hoorde je Grijs van Jaap Rezema uit De Beste Zangers, een liedje van Nielsen. En Rita Coolisnet met We're All Alone. En tot zover deze Nice Slow voor vanavond. Ik laat je achter met deze van René Klein uit de jaren 90, Mr. Blue, een oud nummer van Yazoo. Goeienacht en wel te rusten, hè?

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

dan deze. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Dank u. Dank u.
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.